0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: Madonna is bezig met haar optreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakt deel uit van het World Pride Music Festival. Madonna verraste de Nederlandse fans afgelopen week al met haar komst. Ze plaatste een bericht op social media waarin ze in het Nederlands zegt: ik heb iets waarover ik wil praten. In de AFAS Live is ook een onverwachts gastoptreden van Kylie Minogue. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de 2 piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. Op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Er ontplofte een gasfles in een tent en die is in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen met emmers water te blussen. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. En de Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij is vooral bekend van de serie The Sopranos, waarin hij de rol van Big Pussy speelde. De dood van Big Pussy wordt gezien als een van de meest gedenkwaardige scènes uit The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas, Mickey Blue Eyes en Carlito's Way. En hij had een kleine rol in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Vincent Pastore was 80 jaar. Dan het Radio 10 weer van weer online. Er staat nauwelijks wind en het koelt flink af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen volop zon en doordat de wind naar het oosten draait wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: Zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1/2 uur op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar optreden al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album Confessions on a Dance Floor 2. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussenstel in Delfsblauw. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. In Peru zijn 11 Europese toeristen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Ze komen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ook de 2 piloten hebben het niet overleefd. Nadat het toestel was neergestort, vloog het in brand. Het vliegtuig maakte een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het Peruaanse landschap die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekken. De oorzaak van de crash is niet bekend. En in de duinen op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. Dan het rarutien weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Overdag volop zon en door de oostenwind wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: een schietpartij bij een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere slachtoffers gevallen. Maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er zeker 3 doden zijn en 2 gewonden. Ook de schutter zou zijn omgekomen. De schietpartij was in Twin Falls, maar de aanleiding is nog niet bekend. Het fastfoodrestaurant was nog maar net een week open. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn duizenden jaren oude tekeningen in het landschap die jaarlijks 100.000 bezoekers trekken. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. En zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1:30 op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar komst al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album, Confessions on the Dance Floor 2. Dan het Radio 10 weer van weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort en daarbij zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. Naast de twee piloten zijn er toeristen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ze maakten een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van duizenden jaren oude tekeningen in het Peruaanse woestijnlandschap. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen, maar werd tegengehouden waarna de bom ontplofte. Mogelijk wilde ze een aanslag plegen, want in het restaurant zou een hoge Russische militair zitten die zijn verjaardag vierde. In de duinen op Texel heeft gisteravond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. De brandweer was er snel bij om het vuur helemaal uit te krijgen. Er raakte niemand gewond. Zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. En ze had haar komst al via Instagram aangekondigd. Madonna trad ongeveer een half uur op en nam ze ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Het radioteam weer door weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
5: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hey, ondernemer.
5: Hallo?
4: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: anders doet.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
1: Oh.
2: Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: jij je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Oh, nieuwe sneakers?
6: Ja, gaaf hè?
5: Oh, wat een mooi merk.
6: Dank je.
5: Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
5: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
6: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
5: Oh.
6: Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Wat ga jij morgen doen?
11: Chillen in de achtbaan?
10: Aapjes kijken in de dierentuin?
11: Of lekker ontspannen in de sauna?
10: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches sounding looking like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Samen wakker worden doen we zo meteen met Madonna. En ook Train komt eraan. Eerst het nieuws van 7 uur. Dat krijg je van Frans van der Beek.
3: In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. De groep maakte een excursie naar de Nazca-lijnen. De mysterieuze lijn in het landschap van Peru. Amerika stond al klaar om Iran aan te vallen, maar president Trump heeft de operatie afgeblazen. Een aantal landen zou gevraagd hebben de aanvallen uit te stellen en te wachten op een akkoord over de Straat van Hormuz en de atoomplannen van Iran. Of er als schot in een akkoord zit, vertelde Trump er niet bij. Er waren vannacht 2 branden in de buurt van Os en de politie zoekt uit of ze iets met elkaar te maken hebben. De eerste brand was in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in brand, meldt Omroep Brabant. En de andere brand was daar vlakbij, in Geffen. Daar werd een loods verwoest en ook daar stond een veegwagen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Zoals gebruikelijk liet ze het publiek wachten, want ze kwam 1 uur te laat het podium op. Madonna zong ongeveer 1.5 uur en er was ook nog een gastoptreden van Kylie Minogue. Woensdag had Madonna haar optreden al aangekondigd via Instagram. Het radioteam weer door weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Radio

0: vindt, dan komt er nog zoveel meer lekkers aan voor je. Dacht je van Genesis en Temptations ook bijvoorbeeld.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Hallo.
1: Met Sil van Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Zondagochtend. Gaat het lekker met je? Och joh, ik ben zo blij dat we in 2026 leven en niet in 2040. Want dat weet je misschien niet, maar tegen die tijd bestaat geurradio. Ja, en ik ben gisteren naar de Griek geweest. Dat wil je niet ruiken hoor. Nou goed, fijn dat je erbij bent. Welkom bij Radio 10. Wakker worden met de grootste hits aller tijden. Vandaag is het Wereldvriendschapdag. Nou, dat is leuk hè. Jij en ik, vrienden toch? International Friendships Day. Een dag die wereldwijd wordt gevierd. Nou, denk er even over na. Welk wijsje uit je hoofd zou je graag willen horen die daarbij past? Hè? Denk aan friends. Denk aan vriendschap is een illusie. Maar misschien heb je heel andere leuke suggesties. Geef ze door via de app van Radio 10 op deze dag. Vandaag een zonnige dag. Uitbundig gaat die schijnen door de zon. En het kan warm worden van noord naar zuid. 26 tot 1.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
3: Ook Luc kwam er mee. Het is vandaag namelijk Wereldvriendschapsdag. Nou, wie is nou jouw beste vriend of beste vriendin? Kan ook een dier zijn trouwens. Hè? Ja. Deze plaat past daar zeker bij. James Taylor. Don't Forget a Friend. Gaan we draaien. Dankjewel voor het doorgeven.

0: komende week. Op Radio 10. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Oh, nieuwe sneakers?
5: Ja, gaaf hè?
4: Oh, wat een mooi merk.
5: Dank je.
4: Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
4: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
5: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
4: Oh.
5: Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Remco, zou je blij worden als het mooi weer wordt?
13: Ja, ik zou heel blij worden.
12: Word maar blij dan.
13: Hey!
12: Wat de zon schijnt vandaag uitbundig. Temperatuur loopt snel op. Het kan 31 graden worden, dus dan weet je dat. Geef u dus uiteraard zo zondags vroeg. Nu het nieuws van half.
14: Goedemorgen.
12: Hi Frans.
14: Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt. Plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Op een campingpark in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Op het park woont een groep stadsnomaden. In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast twee bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland.
12: Dankjewel.
15: Silvans Toet.
16: Hoera, het is weekend.

0: Jason Mraz, dat is zijn naam. En have it all bij Radio 10. Het is 8:08. Bijna 8:50. Even nog wat appjes doorlopen. Dirk Doets, die gaat deze week... Luisteraar Dirk Doets, die gaat deze week zijn laatste week in de chipsfabriek. En daarna mag hij gaan vissen. Dirk, heel veel succes, jongen. En Dirk heeft wel zijn doos opgestuurd met allemaal chips. Allemaal geheime chips die nog niet uit waren. En ja, dat gaan we missen, Dirk. Maar goed, dat blijft lekker bij Radio 10. En een leuk appje. Goedemorgen, Silvan. Ik heb gisteren deze te gekke zender ontdekt. Ik denk dat ik gewoon blijf hangen. Groetjes uit België. Dan zit hij erachter. Dat is dat kleine landje met slechte wegen. Maar wel met het beste bier ten zuiden van jullie. Groetjes, Kurt de Boek. Ja, ik heb er wel eens van gehoord, België. Het ligt voor mij net over de grens, toch? Ja, ik ken het wel. Nee hoor, Kurt. Fijn dat je erbij bent. En geef het door aan je vrienden, hè. Allee, allee, amai, amai.
1: Je lacht om 7:50.
0: En dan nu tijd voor een stukje cabaret. Bijna 7:50. Het is tijd voor Ronald Goedemond. Bij hem stonden er mensen voor de deur.
2: Ik werd laatst aangebeld bij mij thuis. Ik ging de bel. Soms twee van die serieuze mannetjes in zo'n... Zara, Bangladesh, kind Colbertje. Gelooft u in God? Ik zeg, God. Ze zeggen, ja, die. Gelooft u in God? Ik zeg, ik ben Brahms-katholiek. Dus ik ben wel christen, maar ik geloof niet in God. Ik geloof alleen in de bijbehorende vakantiedagen. Maar daar ben ik wel echt fervent voorstander van. Ik ben echt fundamentalistisch in mijn geloof in vakantie. Ik bedoel, ik blaas mijn eigen niet op, maar met de kerst kom ik in de buurt. Maar meneer, gelooft u dan niet in zonde? Ik zei, nee, zonde is volgens mij door religie zelf bedacht. Voor religie waren er volgens mij helemaal geen zonden. Voor religie was er gewoon een smaakverschil in wat er leuk was om te doen. Dat werkt ook. Er zijn mensen van, hey, ga je woensdag mee iets leuks doen? Ja, dat is goed. Zullen we allemaal dingen in de fik gaan steken, dingen gaan jatten en oma's gaan verkrachten? Nou, ik dacht zelf, meer aan tennis. Oh, nou, dan zie ik jou donderdag. Dat werkt ook. Meneer, is er dan iets aan ons verhaal wat u wel aanspreekt? Ik zei, nou, ten eerste, superveel respect voor Jezus Christus. Hè? Al super gaaf hoe trouw hij was aan God. Sowieso werknemer van de maand. Ja, je weet dat je hart hebt voor de zaak als je je op het logo laat vastspijkeren. Dan zit het wel goed. En sowieso ook respect voor Jezus, want ja, dat is toch de grondlegger van CrossFit. Ja, de hele kruis, die heuvel optillen, dat was toch de eerste wot? Wat? Nee, wot. Maar waar ik wel moeite mee heb, is hoe letterlijk jullie dingen nemen. Ik bedoel, de hele scheppingsverhaal, dat geloven jullie echt. Dat ga je toch niet serieus nemen? Ik zeg, waar gelooft u dan in, meneer? Ik zeg, nou, ik geloof in de wetenschap. Wat zegt de wetenschap dan? Nou ja, de wetenschap die zegt dat voor de oerknal zat het hele heelal in een luchtbelletje. Het was klein aan een stofdeeltje. Dat was heel heet en zwaar en compact. En ontplofte op een gegeven moment. En in minder dan een seconde werd het heelal groter dan het sterrenstelsel. En dat bleef ook uitdijen en afkoelen. En pure energie veranderde in materie. En zo hebben in de loop van miljarden jaren hebben sterren, planeten en melkwegstelsels zich gevormd tot het heelal zoals we dat nu kennen. Hoort u wat u zegt? Ja, ik hoor nu wat ik zeg, ja. Slaat eigenlijk helemaal nergens op, hè?
3: Nee, slaat eigenlijk helemaal nergens op, nee.
2: Wilt u het Oude Testament of het Nieuwe Testament lezen?
3: Is er een nieuwe? Doe maar die nieuwe.
1: Je lacht om 7:50.
4: Radio 10.

aan bij Radio 10. Zondagochtend, goedemorgen. Zo dadelijk om even over acht te gaan, de phone-in weer open. Dus gewoon het telefoonnummer ga ik je zo geven. Het is gewoon een moment voor jou om even in te bellen. En te vertellen wat je kwijt wil. Het mag allemaal. Iets privés, iets wat je op het nieuws hebt gezien, waar je eraan loopt. Of gewoon je denkt, ik wil gewoon even dit melden. Ja. En wij weten nooit wie er gaat bellen, dus altijd een beetje spannend. Het nummer is 0909-310-10. Schrijf het even op. Of toets het van in, mag ook. 0909-310-10. Gaan we zo meteen weer doen. Zeg, niet vergeten bij grote vriend Gijs Staverman. Iedere vrijdagmiddag kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter. Ook komende vrijdag gaat hij die kaarten weer weggeven, dus mis dat niet. Nu tijd voor Natalie Imbruglia. Torn. Toch van de Bold and the Beautiful, of ben ik in de war? Hè?

0: zometeen hier bij Radio 10 kans op het officiële zomerpakket. Kijk, dat is dit pakket. Oh, ja, met een strandblaak en nog veel meer leuke dingen. Zometeen te winnen hier bij Radio 10.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Alle verf super voordelig.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Met zo dadelijk Tina Turner voor je, George Michael, terwijl je de croissantjes uit de oven haalt. Niet vergeten, uit de oven halen. En nu het nieuws van 8 uur met Frans van der Beek.
9: Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt, plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Wie erachter zit is niet duidelijk. Politie heeft de dam afgezet en onderzoekt de zaak. Het monument werd in mei ook al beklad, toen als protest tegen de toestand in Gaza. Op een campingpark in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Er zijn geen gewonden. Op het park woont een groep stadsnomaden met toestemming van de gemeente. Om de paar jaar moeten ze naar een andere plek. De politie in Brabant onderzoekt twee branden in Os en omgeving. De eerste brand was vannacht in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in lichte laaien. Die waren niet meer te redden, meldt Omroep Brabant. Een half uur later was het raak in Geffen, dat is in de buurt. Daar vloog een loods in brand. In Peru is een vliegtuigje met toeristen gecrashed. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ze maakten een vlucht om de Nazca-lijnen te bekijken. De bekende tekeningen in het landschap die alleen vanuit de lucht te zien zijn. Het Radio 10 Weerdoor weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Jess en Charlie Luske.
14: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
13: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
15: Radio 10.
16: De zomer van 10.
15: Sil van Stoet.

0: Goedemorgen, je bent bij Radio 10. George Michael kreeg je in Freedom.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, goedemorgen, 11 over 8. Later in dit programma nog de prachtige top 4000 muziekmythe. Zo'n mooi verhaal, maar eerst net voor de phone in. 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Als je even iets kwijt wil wat belangrijk is om te melden aan het hele land, dan kom je gelijk in de uitzending. Radio 10 met Sil van, goedemorgen.
2: Met Esther van Balen uit Zwartsluis.
0: Esther van Balen, goedemorgen, wat een verrassing.
2: Ja, afgelopen zondagavond rond 10:10 zat ik op de iPad op de Radio 10 app.
0: Ja, 10:10.
2: Zondagavond.
0: Zondag, 10:10. Ja, ik schrijf even op. Ja, 10:10. Ja. Ja, wat gebeurde, hè?
2: Toen kwam Led Zeppelin met Stairway to Heaven voorbij.
0: Ja, die draaien we wel eens.
2: En dat heeft voor mij een betekenis.
0: Oh, vertel.
2: Dat werd uitgebracht toen ik geboren werd.
0: Nou, dat is ook toevallig eigenlijk, hè?
2: En dat is op 8 november 1971.
0: Ja, is er wel op die dag uitgekomen.
2: Ja.
0: Nou, dat kan haast niet anders dat het gewoon met elkaar te maken heeft. Toch het een het ander.
2: Ja, en daarom stem ik daar ieder jaar op voor die top 4000.
0: Juist, ja. Het is echt jouw plaat.
2: Ja.
0: Ja, ik snap dat wel. Mooie plaat. Hey, het is vandaag Wereldvriendschapsdag. Dus wie is jouw allerbeste vriend?
2: Edwin,
0: hè, is jouw vriend, hè, natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: En wat zou je tegen hem willen zeggen? Want het is natuurlijk ook, een moment om even iets tegen hem te zeggen.
2: Luister je. Ja, dat zal hij ook wel doen, dus ja.
0: Ja, oké. Nou, dan is dat hierbij overgebracht.
2: En hij heeft nog steeds vakantie.
0: Nou, dat zijn toch hele leuk. Nou, Esther, ik wens je een hele fijne zondag. We houden het kort, want sommige mensen die willen gewoon weer gauw muziek horen. Maar ik vond het leuk dat je even belde. Dank je wel, hè?
2: Ja. Ja, jij ook, Silvan.
0: Dag, Esther.
2: Dag, Silvan.
0: En hier bij de biep.
2: Hoera.
0: Zo is dat.

0: Girls and Music. Als je een keer tijdens de Night of the Proms erbij bent geweest, dan was het altijd kippenvelmoment. Als je dit speelde, meestal het einde. En iedereen zong dat mee. Prachtig. Ja, lange plaat, maar wel lekker.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, meezingen mag gewoon legaal hier bij Radio 10. Zometeen hoor je een grote hit en die stopt ineens. En dan zing jij verder. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. En als je dat doet met de app van Radio 10, druk even op het microfoontje rechtsboven. Via WhatsApp gaat dat, hè. Dan maak je kans op zomerse prijzen. Kan je kiezen, een strandlaken of een barbecue schort. Wat lijkt je het leukste? Nou, eerst maar even zingen. Dit is de opgave. En dan kom jij met je stem. En ook de juiste tekst natuurlijk, is belangrijk. Nou, even de app erbij pakken. Heb je de app nog niet? Gewoon even downloaden. Is gratis in Google Play. Of in de App Store, daar vind je ze. Dus nog één keer de opgave. En dan zing jij hem af. Nou, dat is de bedoeling. Durf je het aan, ja? Hoor ik graag van je. Warm je stembanden even op. Kom je zo meteen in de uitzending.

0: Swanson, Amy Winehouse bij Radio 10, waar je zo meteen TLC krijgt. En ook Michael Jackson.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.

0: extra korting op alle sale.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Müller-milk, the moo you can't resist.
13: Ik vertel de moedermelk, maar goed. Goedemorgen, het is 9:05, je bent bij Radio 10. Vandaag een lekker zomerse dag, als je tenminste van zon houdt. De zon schijnt uitbundig en het kan warm worden. Kan oplopen tot 31 graden. Oh. Ik heb alweer een beetje zin in de herfst. Maar goed, geniet ervan vandaag. Goed insmeren, belangrijk. Geen files, snel door naar de headlines. En die krijg je van Frans van de Beek. Frans, goedemorgen. Waar ben je? Ach, daar.
14: Goedemorgen.
13: Hi.
14: Onbekenden hebben het Nationaal Monument op de Dam beklad met verf. Er staan teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Ook is er een blauwe doodskop opgeschilderd. De brand op een campingpark in het westelijke havengebied van Amsterdam is onder controle. 7 caravans zijn verwoest. Voor de bewoners wordt opvang gezocht. De politie onderzoekt of er een verband is tussen 2 branden. Eentje in Os en een andere daar vlak in de buurt. In beide gevallen ging een veegmachine in vlammen op.
15: Silvans doet een veegbericht.

0: TLC en Waterfalls hier bij Radio 10. Nou, dat was op het randje. Gini, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het spreken.
2: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, haar naam is Gini Westra uit een mooie Katwijk, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Je moest even over nadenken. Ja, ja. Of hebben we heel veel vertraging op de lijn? Dat kan ook natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is het. Ja, oké.
0: Dat was het. Hoe is het in Katwijk momenteel? Heb je zeezicht?
1: Nee, ik heb geen zeezicht. Ik woon wel dichtbij zee. Maar ik heb geen zee. Ik kijk, laat me zeggen, net op de duin of zo.
0: Oké, en is het nu zo dat Katwijk in de zomer ganz toll Deutsch is? Of moest hij French spreken?
1: We spreken gewoon Nederlands, hè, in Nederland.
0: Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, in Zeeland, ik weet, in zoute landen spreken ze gewoon vloeiend Duits de hele zomer door. Want ja, overspoeld met Duitse mensen.
1: Ja. Ja, maar weet je, ik heb zoiets van, je bent in Nederland, dus dan spreek je Nederlands. Want als wij, laat me zeggen, naar Duitsland gaan, dan spreken wij Duits tegen de Duitsers.
0: Dat is waar. Ja, wij kunnen dat goed, hè? Wij zijn multiculti qua taal.
1: Nou, dat zijn we, ja. Dat is. En dat wordt natuurlijk, dat denkt men, of tenminste, alle buitenlanders die hier komen, die denken van, nou, ze spreken toch wel mijn taal.
0: Ja. Nou, een andere vraag, Gini. Stuur ze de goede kant op als ze de weg vragen?
1: Jawel.
0: Oh, dat wel.
1: Ja, ja, zo ben ik ook
0: alweer. Even kijken wat voor vrouw je bent. Gini, we gaan eens luisteren naar jouw zangkwaliteiten. En als dat goed gaat, krijg je leuk.

0: Komt er nog meer achter, of niet?
1: Alvast wel.
0: Maar niet vandaag. Nee, ik hoor het al. Nou ja, het was wel goed, dus het is knap van je. Dankjewel. Goed gedaan. Ik ga je een mooie keus geven. Je kan kiezen tussen twee zomerse artikelen. Het Radio 10 strandlaken of ga je voor het Radio 10 barbecue schort? Wat vind je leuk?
1: Het strandlaken.
0: Ja, dat dacht ik al. Katwijk, strandlaken, dat was eigenlijk een inkoppertje geweest. Hè? Ja. Gaan we opsturen naar je. Ik wens je een hele fijne zomer. Blijf lekker bij ons, hè, vinden we gezellig.
1: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel, Gide was dat. Hey. Uit het mooie Katwijk. Hoi.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar 3.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: uur met Frans van der Beek.
1: Onbekenden hebben het Nationaal Monument op de Dam beklad met verf. Er staan teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Ook is er een blauwe doodskop opgeschilderd. De politie heeft het monument afgezet met linten en onderzoekt de zaak. In mei werd het Nationaal Monument ook al beklad en dat had met Gaza te maken. De brand op een campingpark in het westelijk havengebied van Amsterdam is onder controle. 7 caravans zijn verwoest, voor de bewoners wordt opvang gezocht. Op het terrein wonen stadsnomaden, dat mag van de gemeente. En om de paar jaar moeten ze van plek wisselen. In de buurt van Veghel zijn 4 inzittenden van een auto gewond geraakt, vermoedelijk na een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Auto knalde op een provinciale weg tegen bomen. Op de plaats van het ongeluk stond ook een andere auto en die is door de politie meegenomen. Kylie Minogue heeft op Instagram iedereen bedankt die bij haar optreden gisteren in Amsterdam was. Het was een verrassing dat ze langskwam. Tijdens het optreden van Madonna op het World Pride Music Festival stond ze ineens op het podium en zong ze een paar nummers mee. Van Madonna was al bekend dat ze vannacht zou optreden. Het radioteam Weerdoor weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we al van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Adele bij Radio 10 en Set Fire to the Rain.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Silvan Stoet.
0: Hey Silvan, heb je nog een zonnige plaat voor me? Want de zon schijnt hier volop. Ja, gaan we zo regelen. Want Set Fire to the Rain, dat is niet helemaal zomergevoel, hè. Ga ik zo voor je regelen. Michel Vuguin heb ik voor je klaarstaan. Hey, de zon schijnt vandaag uitbundig, hoor. Kan warm worden. Temperaturen van noord naar zuid. 26 tot 31 graden. Lekker insmeren, geniet ervan. En ja, het was heel bijzonder, want ze is op dit moment in Nederland. Althans, vannacht was ze in Nederland. Madonna! Ze heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. Rond 2:30 verscheen ze op het podium bij de DJ voor een optreden dat ongeveer een half uurtje duurde. Ze kwam een uur later dan gepland. Maar goed, hey. Fashionable, hè? En als verrassing kwam ook Kylie Minogue het podium op. Nou, als je erbij was, dan heb je een bijzondere avond gehad. Leuk.

0: Radio 10 Angie. En daarvoor Michel Vugain. En Annelies, die was daarvan aan het genieten, zegt ze. Heerlijk zo'n Frans plaatje. Toen ik 19 was, was ik au pair in Paris. Oh, Annelies, en dat zijn mooie tijden. Zeg, elke zondag doen we dit.
1: Ik ben niet dom, maar...
0: Ja, ik ben niet dom, maar ik dacht altijd dat. Zo was er vorige week bijvoorbeeld Sascha. Die zei, Sylvia, ja, ik ben niet dom, maar ik dacht altijd op de vlooienmarkt... dat daar vlooien in doosjes werden verkocht. Dat zijn toch een mooie verhalen, hè? Heb je ook zo'n leuk verhaal? Iets wat je vroeger dacht dat later dan niet waar blijkt te zijn? Geef het door via de app van Radio 10. Dat heeft Helene ook gedaan. Helene, ik ben niet dom, maar... Puntje, puntje.
2: Ik dacht altijd bij een spookrijdermelding... dat je, dan krijg je te horen, ga rechts rijden en haal vooral niet in... Maar ik dacht, waarom ga ik in godsnaam die spookrijder inhalen? Dan zou ik zelf toch ook aan het spookrijden zijn.

ja, ja, ja. Een hele arme countryzanger die ineens wordt verrast door een oude vriend van hem. Met een hele mooie check. Het hele verhaal hoor je zo meteen in de top 4000 muziekmythen.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: €20 korting per maand. directlease.nl.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
10: Grand Italia. Thuis in Italië.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow.
11: Kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: dat je erbij bent deze ochtend. Leuk hoor, gezellig op de zondagochtend. Fijn om bij Radio 10 samen met jou wakker te worden. Cutting Crew zo meteen voor je. Cutting Crew, moet je wel goed zeggen. Ook Lily Allen, maar nu tijd voor zo'n prachtige... Ja, zo'n prachtige uit onze collectie, hè?
1: Top 4000, ja. Muziekmythe.
0: Het is midden in de jaren 50. En Sterling Radcliffe is een countryzanger... die zijn hoofd amper boven water kan houden. Verder dan optredens in kroegen en achteraf zaaltjes komt hij niet. Het is pittig, maar Sterling zet door. 15 jaar later. Het gaat wat beter met Sterling. Hij werkt af en toe met jonge talenten zoals Barry... een soulzanger met wie hij inmiddels bevriend geraakt is... Met Barry gaat het dan net zo slecht als met Sterling vroeger. Als kerst wordt heeft Barry niet eens genoeg geld om cadeautjes te kopen voor zijn kids. Maar Sterling is een echte vriend. Hij koopt een zak met cadeautjes voor die kinderen van zijn beste vriend. En daar is hij natuurlijk erg blij mee. Een paar jaar later zijn de rollen omgedraaid. Barry is ondertussen een wereldster geworden. En dan krijgt hij een telefoontje. Het is zijn oude makker Sterling. Met wie het weer bergafwaarts is gegaan. Up and down. Ik zit helemaal aan de grond. Kun je wat voor me betekenen misschien? Barry hoeft niet lang na te denken... want meteen ziet hij weer die blijde gezichten van zijn kinderen... met die cadeautjes van de kerst. Een week later heeft Barry een stokoud liedje van Sterling opgenomen. Een country liedje uit de jaren 50. Maar door Barry omgetoverd tot een discoplaat. Hey vriend, zegt Barry tegen Sterling... als hij een vette cheque overhandigt. Als iemand hem verdiend heeft, dan ben jij het. En zo werd You're the First, The Last, My Everything van Barry White... Dat oude country liedje. Een top 4000 muziekmythe van twee vrienden voor het leven.
2: We got it together, didn't we?

0: gezellig, hè? Nou, komende morgen, maandag, val ik even in voor Gijs Staverman. En vanaf woensdag doe ik een week lang ook de ochtendshow op Radio 10 tussen 6 en 10, hè? Ga ik dat zelf doen? Ja, nou, kijk eruit. Spreek je dus woensdag. Zometeen, dames en heren, na 10 uur, de man die al aangeschoven is, Erik de Zwart. Goedemorgen, Erik.
1: Een goedemorgen.
0: Ja, na 10, wat gaat er gebeuren? Vertel.
1: Strakjes na 10, ja, dan is het weer tijd voor Erik's Top 40 hitdossier. De hits en herinneringen die brengen ons allereerst naar het einde van de jaren 60. Maar met welke hit moet ik nou deze ochtend beginnen? Jij kunt het mede bepalen door even te stemmen op onze hitbattle tussen twee hits van de Monkees. Ga je voor optie A? Of wordt het B? Daydream Believer. Welke heeft je voorkeur? Stuur A of B via de Radio 10-app. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo.
0: Met Erik de Zwart natuurlijk en Erik's Top 40 dossier. Maak er een hele fijne zonnige zondag van en goed insmeren.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens...

0: 20. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Er zijn 2 mensen opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam vannacht. Het zijn een man uit Hoofddorp en een Pool. Ze hadden apart van elkaar teksten op het monument geschreven. De eerste werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen ze met hem bezig waren, zagen ze dat de Pool iets met lippenstift op het monument schreven. Een brand op een camping voor stadsnomaden in Amsterdam is onder controle. Van 7 caravans is niks meer over. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand valt niks te zeggen. En volgens de politie was het vuur zo fel dat waarschijnlijk alle sporen zijn vernietigd. In de buurt van Veghel zijn 4 gewonden gevallen toen de auto waarin ze zaten tegen bomen knalde. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van de 4 inzittenden zijn zwaar gewond. Bij de plek van het ongeluk stond een andere auto en die is door de politie meegenomen. Hongarije heeft de enige kerncentrale die het land heeft stilgelegd. Heeft te maken met het waterpeil in de Donau. Door de extreem lage waterstand is er te weinig koelwater. Het is voor het eerst in ruim 40 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. Hongarije moet nu stroom importeren, wat duurder is. Het radioteam Weerdoor weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
9: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 9:30 op 6 en op Kijk.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Radio 10.

Goedemorgen. De klok heeft weer 10 keer geslagen in het weekend van 10. En dus de hoogste tijd voor Erik's Top 40 hitdossier. De komende 2 uur gaan we weer genieten van hits met herinneringen aan de afgelopen 61 jaar hitgeschiedenis. Maar welke hits we onder die dikke laag stof vandaan halen, ligt allemaal in jouw handen. Letterlijk en figuurlijk. Want heb jij de gratis Radio 10 app al? Mooi. Stuur dan een hit en herinnering door. Of ga even naar radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik voor 12 nog een mooie oude hit voor je met de herinnering erbij. Allereerst gaan we terug naar 1967. Zometeen herinneringen aan Keith West en muziek van de Supremes. Maar nu eerst de winnaar uit de hitbattle. En dat zijn de Monkees met I'm a Believer.

0: Haas kidnappen. Het gebeurde echt. Maar dan wel in de film The Happening, waar dit de titelsong van was. En uiteraard werd het gezongen door de Supremes met onder andere Diana Ross. Dan naar de eerste hit met herinnering en die komt van Jack Vogels.
1: Goedemorgen, Erik. Bij 1967, mijn geboortejaar. Op 11 oktober stond op dat moment Keith West op nummer 1 met Accept voor mijn Teenage Opera. Zou je deze willen draaien? Alvast bedankt.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

De Bob Dylan van Eindhoven, zanger, troubadour, protestliedschrijver Armand. En een van de levensvragen die hij zichzelf stelde: ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Sindsdien is dat van die grote auto's toch nog steeds een dingetje in Nederland. Minderwaardigheid was in 1967 helemaal nergens voor nodig, want hij wist tot de vijfde plaats te komen in De Enige Echte. Andere hits die vinden we in de top 5 van 5 augustus 1967. Gloria van Dem, die zich ging van 6 naar nummer 5 in de zesde week. En 7 weken stond Ray Charles er nu in met Here We Go Again. En die zakte van 3 naar 4. Van 2 naar 3 omlaag, Whitey Jade Pale van Procol Harum. Die stonden 8 weken genoteerd. En 5 weken voor Scott McKenzie. San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. Steeg van 4 naar nummer 2. De nummer 1 bleef nummer 1. The Beatles, All You Need Is Love. In de vierde week, het is duidelijk, de Flower Power en de Summer of Love voerden de boventoon. En net buiten de top 5 vinden we de Golden Earring. Met het allereerste liedje waarop Barry Hay is te horen. Niet als zanger, maar wel als fluitist. En ze floten zich weg naar plaats nummer 6. Ik vind het even de mooiste platen. Deze week terug in de tijd. Sound of the Screaming Day.

Arthur Conley en een fijne dosis Sweet Soul Music. Een hit in 1967 en de laatste in ons uitstapje naar dat hitjaar. Dankzij een van de binnengekomen herinneringen via de Radio 10-app. En wil jij dat nou ook? Ja, doe dat dan eventjes via de Radio 10-app of via radio10.nl/Erik. Dat heet ook de Radio 10-er die ons mee terugneemt naar herinneringen aan dit nummer. We gaan terug naar 1981 met Anita Meijer en ook Kim Wilde hoor je zo.

0: komende week. 10. Op Radio 10.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer in.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Zwart. Dit half uur gaan we terug naar 1981. Je hoort de hits van Ultravox, maar eerst Kim Wilde en Kids in America.

0: Het succes van dit nummer zou je wetenschappelijk nog kunnen benaderen ook. Ja, door die kleine trommels, die drumcomputer, die speelt in op het tempo van de hartslag. En zodanig voelen we ons dan innig verbonden met de muziek. Het bracht Ultravox de troon van de top 40 in 1981. Het hitjaar dat we dit half uur weer even ophelderen, dankzij deze herinnering van radiotiener Mariska.
1: Why Tell Me Why van Anita Meijer. Dat is echt jeugdsentiment. Daar heb ik, toen ik op school zat, geplaybacked en ook nog de tweede prijs gewonnen. When

De meeste bandjes die klappen na een paar jaar succes, maar deze band niet. Ze gooiden 2 jaar geleden pas de handdoek in de ring na 50 jaar. Ja, het was wel vanwege verschil in inzicht. REO Speedwagon op Radio 10. We schakelen even door in de volgende versnelling en kijken naar de hits die de linkerbaan konden pakken in de enige echte hitlijst van ons land. Op weg naar een plekje in de felbegeerde top 5. Dit is de top 5 van 1 augustus 1981 uit de top 40. More Stars van Stars on 45 natuurlijk. Die ging van 9 naar 5 in de derde week. En in de vijfde week van 6 naar 4 omhoog. Going Back to My Roots van Odyssey. Rio van Maywood steeg van 4 naar 3 in de vijfde week. En van 3 naar 2 omhoog ging de Caribbean Disco Show van Lobo. En die stond 4 weken genoteerd. Ook 4 weken Michael Jackson, One Day in Your Life. En die bleef staan op de eerste plaats. De hit die we gaan draaien, die zou geïnspireerd zijn op de tv-serie Roots uit 1977. Het gaat over een Afrikaanse man die in de 18e eeuw gevangen werd genomen en als slaaf naar Amerika is verscheept. De serie volgde zijn leven en dat van zijn nakomelingen en toont de harde realiteit van de slavernij en de gevolgen in de Verenigde Staten. Going Back to My Roots klinkt dus vrolijk, maar gaat over een zwarte bladzijde in de geschiedenis.

0: is van mij.
1: 32 jaar, doe maar, uit 1981. De laatste hit uit het hitjaar van dit half uur. Zeker niet het laatste in Erik's Top 40 Hitdossier. Zometeen nog een uurtje bomvol hits en herinneringen. Maar daarvoor zoek ik nog verhalen. Dus stuur de hit die je wil horen via een bericht in de Radio 10-app... of via radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het zometeen voor je.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: FIFA-baas Infantino was van plan om met zijn omstreden investeringsplan zijn eigen salaris te vertienvoudigen naar 30 miljoen per jaar. Heeft de Britse krant The Times gehoord van anonieme bronnen. Maar dat plan sneuvelde onder druk van alle kritiek vanuit de voetbalwereld. Infantino heeft zelf toch niet op het debakel gereageerd. De natuurbranden in de buurt van Athene breiden zich uit. Het vuur is nog maar een paar kilometer van Megara, een stad met 20.000 inwoners. Door een felle wind wordt de brand aangewakkerd. En op het eiland Kefalonia woedt ook een brand, maar daar worden geen dorpen bedreigd. En de bosbranden op Kreta zijn zo goed als uit. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht beklad en daarvoor zijn twee mensen opgepakt. De een is een man uit Hoofddorp die op hete daad werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen die agenten op collega's zaten te wachten, zagen ze een Pool iets met lippenstift op het monument schrijven. En hij zit ook vast. De politie is tevreden over hoe het er gisteren aan toe ging tijdens de Canal Parade. Er waren geen grote incidenten tijdens de botentocht en ook niet bij de feesten na afloop. Wel waren er enkele pro-Palestina-demonstraties waarbij de politie moest ingrijpen. Een actievoerder die geen ID kon laten zien is opgepakt. Het radioteam Weerdoor weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
8: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
10: Radio 10.

Goedemorgen. Ook het komende uur weer Erik's Top 40 Hit Dossier met de herinneringen van de tieners van toen en de radiotieners van nu aan de hits uit het verleden. Er ligt nog een stapeltje hits uit 1990 klaar voor het komende half uur. Maar is er nou iets dat je uit het rijke Hit Dossier zou willen horen? Vraag het dan aan via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Zometeen hoor je een herinnering van een tiener van toen aan een hit van Gloria en Stefan. Maar eerst muziek van Nick Kamen en deze klapper uit 1990 van Bryan Adams.

0: Hij was goed te herkennen aan zijn vetkuif. Nick Kamen, een belofte uit de jaren 80 die ook in de decennia daarna nog een paar hits wist te scoren. Goed voor 4 noteringen in de enige echte, waaronder deze I Promised Myself. Een andere hit uit het hitjaar van deze hit heeft herinneringen voor Petri.
1: Goedemorgen Erik, met Petri. Ik hoorde zojuist een herinnering over een playback show. En ook ik heb het gedaan op het schoolkamp. En dat deed ik Gloria Estefan. Move on your feet. Lijkt me fantastisch om even te horen. Dan ga ik in gedachten weer even playbacken en dansen op Gloria.

0: Het nummer dat ooit een award kreeg voor het meest gespeelde Australische nummer overzee, Suicide Bond van INXS. Nou, die heb ik wel eens ontmoet.
1: G'day, this is Michael.
2: I'm Andrew. I'm from INXS and his name is Eric Tzwart.
0: Ja, ze waren ooit te gast in het programma Countdown Café op Hilversum 3, zo heette dat toen nog in de jaren 90. Daar kwam ik de kleedkamer binnenlopen van INXS en toen dacht ik nog bij mezelf, nou, die mannen die hebben wel heel veel werk straks, schoonmaakwerk, want er lag zoveel film op de tafel. Bleek toch iets anders te zijn. We kijken even naar de top 5 van deze week, 4 augustus 1990. It Must Have Been Love van Roxette. Steeg van de 8e naar de 5e plaats in de 6e week. 3 weken nu voor Hear the Drummer Get Wicked van Chet Jackson. Die ging van 11 naar 4. Op 3 bleef staan Killer van Adamski. 5 weken in de top 40. En 9 weken voor The Adventures of Stevie V. Dirty Cash zakte van 1 naar nummer 2. En van 2 naar 1 ging Ramsey Hammer You Can't Touch This in de 4e week top 40. Nou, deze band die viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Wel is waar niet meer in de originele bezetting, want Marie Fredriksen die overleed helaas in 2019. Maar de hits uit het hitdossier die houden haar voor altijd in leven. Hier is Roxette en It Must Have Been Love.

0: eens de blues, altijd de blues, Gary Moore. De laatste hit uit 1990, het hitjaar van het afgelopen half uur. Zometeen gaan we weer naar een nieuw hitjaar. Maar wil jij ondertussen jouw herinnering aan muziek uit het verleden delen? Stuur het dan even door via de gratis Radio 10-app of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen is deze hit het decor van een nieuwe herinnering. Johnny Nash die komt eraan. En ook deze van ABBA.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Alle verf super voordelig.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Erik de Zwart. Laat je lekker meevoeren in de hitreis door 1975. Zometeen draaien we muziek van ILO, maar nu eerst ABBA.

0: Evil Woman. Naar eigen zeggen binnen een half uurtje geschreven door Jeff Lynne van ILO. Die een wat vervelende encounter met een dame in een bar had. Liep allemaal niet zo lekker af. Nou, het zou kunnen, want er is het een en ander hergebruik van eerdere muziek van de groep. Zo is de strijkerspartij van een eerdere single, Knight Rider, gewoon achterstevoren afgespeeld in deze hit. Dat is geniaal en gemakzuchtig tegelijk natuurlijk, hè. Net als Erik stopt weer de gitaarsjee, want de volgende plaat, nou weet je, die laat ik gewoon aankondigen door een van onze radiotieners. En dat is Dave.
1: Goedemorgen Erik. Zou je voor mij Johnny Nash met Tears on My Pillow willen draaien uit 1975? Ik werd hier lekker rustig door als we met de auto in Frankrijk in de file vast zaten op de Zwarte Zaterdag. Groetjes, Dave Roggeveen.

Een van de grootste hits aller tijden voor Casey en de Sunshine Band, Get Down Tonight. En de naam van de band die komt van de achternaam van de oprichter en zanger. En dat was Harry Wayne Casey. De officiële bijnaam van zijn thuisstaat Florida, de Sunshine State, wordt er ook nog aan toegevoegd. En die naam dankt de staat aan zijn vele zonneuren. Het lijkt Zeeland wel. Dik 300 dagen per jaar schijnt de koperen ploer daar. En dat is niets met de 365 dagen dat de gouden hits van de band natuurlijk stralen hier op Radio 10. Andere hits die deze week stralen terug in de tijd vinden we in het gedrukte exemplaar van de top 40 van 2 augustus 1975. Op nummer 5, One of These Nights. De Eagles die gingen van 7 omhoog in de derde week. En Dolanus Melody van Paul de Saint-Ville en Oliver Toussaint zakte van 3 naar 4, stonden er 5 weken in. Ook 5 weken voor Afrique Simone met Ramaya ging van 5 naar 3 omhoog. Gezakt van 1 naar 2, Stand By Your Man van Tammy Wynette in de 7e week. En 4 weken nu de top 40 en de nieuwe nummer 1 in Nederland, Kamaal en The Elephant Song. De dame die ik ga draaien, die hield zichzelf niet echt aan de titel van haar lied, Stand By Your Man, want ze heeft in haar leven 5 huwelijken versleten. Dus zo standvastig als de titel aangeeft, was haar privéleven niet. Tammy Wynette, je hoort ze met de hit die ze opnam in 1968, maar die pas succesvol werd in 1975.

0: hit die we kennen in meerdere uitvoeringen. Het origineel uit 1966 kwam van de Four Tops. 4 jaar later was het Gloria Gaynor met deze hit. En nog een paar jaar later ging ook Diana Ross aan de haal met Reach Out, I'll Be There. Nou, daar waren ze weer. De hits en herinneringen aan 1975. En dat was het ook weer voor vandaag. Volgend weekend kun je jouw hit en herinnering weer laten horen. Dan moet je nog wel eventjes snel langs de Radio 10-app. Of je gaat op je gemakje naar radio10.nl/Erik. Voor nu veel plezier met de weekendshow. Ik spreek je volgende week zaterdag weer om 10 uur. Graag tot dan.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging

0: Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Goedemiddag. Na de zwarte zaterdag hopelijk een relaxte zondag. De weekendshow gaat beginnen na het nieuws van 12 uur.
13: Het monument op de Dam ziet er weer netjes uit. Schoonmakers hebben de verf eraf gepoetst. Vannacht werd het monument twee keer beklad. Eerst door een man uit Hoofddorp en daarna door een Pool die er met lippenstift wat op schreef. Er stonden teksten op als Stop the Human Traffic en een tekening van een doodshoofd. Het investeringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino rond het WK voetbal had vooral zijn eigen bankrekening moeten spekken, zeggen anonieme bronnen tegen de Britse krant The Times. Hij mikt op een salaris van €30 miljoen per jaar. Dat is 10 keer zoveel als nu. Het plan sneuvelde en de vraag is nu of Infantino wel aan kan blijven. Vannacht is brand geweest bij een flat in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het vuur was zo heftig dat 16 appartementen moesten worden ontruimd. Er zijn geen gewonden. Politie houdt rekening met brandstichting. Buiten de flat zou een berg afval zijn aangestoken, waarna de vlammen oversloegen. Gehoopt wordt dat getuigen meer kunnen vertellen. Een opmerkelijk record gisteren bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. Nog nooit werd er zoveel confetti in 1 minuut de lucht ingeschoten. Maar liefst 185 kilo. En dat is goed voor een plek in het Guinness recordboek. De berg confetti ging de lucht in na een optreden van Bebe Rexha. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden.
12: Dankjewel, Frans van der Beek. Dat het Radio 10 verkeer. 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. 20 minuten. A7 Zurich-Den Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. 17 minuten. En de laatste op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 14 minuten extra.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Odido. Radio 10.

0: en welkom op deze zondag. Inderdaad, Robert en Kim. Normaal gesproken. En tot anderhalf uur geleden dacht ik dat het vandaag ook Robert en Kim zou zijn. Maar toen belde Kim. En die zei, ja, ik kom net onder de douche vandaan. En ik word ineens zo ziek. Zo ziek. En ik zal je de details besparen, maar het klonk inderdaad niet vis. Dus ik zei maar één ding. Ik zei, Kim, jij moet nu terug je bed in. En hopelijk ben je er morgen weer. En dat heeft ze ook gedaan. Tenminste, daar ga ik vanuit. Als je haar vandaag toch ergens ziet feesten op de Pride in Amsterdam, dan moet je even aan de bel trekken, want dan gaat er ergens iets niet helemaal lekker. Maar goed, er is dus wel een weekendshow. Je moet het alleen met mij doen.
1: Vandaag.
0: Zondag 2 augustus.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Zetten wij weer even een liedje of een artiest in dit geval in het volle zonlicht, omdat er een linkje is met de dag van vandaag. En misschien kan jij raden van wie wij zo meteen muziek gaan draaien. Ik heb gisteren al gezegd, ik ga hem vandaag ietsje moeilijker maken, want gisteren wist iedereen hem. Geen fout antwoord gezien in de app. Vandaag zoeken wij een artiest en ik noem hem voor het verhaal even. Heeft overigens niks te maken, is geen hint of zo. Maar ik noem hem even zo voor het verhaaltje. Het gaat om een trompetist en zanger die afgelopen jaar 1 keer in de top 4000 stond. En wel met een liedje dat in 1987 een hit werd. Toen al 16 jaar dood was. En deze hit die hadden wij te danken aan het succes van een film. En wel de film
2: Good Morning Vietnam!
0: Ja, met Robin Williams in de hoofdrol. En wat heeft deze artiest dan te maken met deze dag? Nou, op 2 augustus 2001... werd er een vliegveld naar hem vernoemd. Dat heet sindsdien het New Orleans International Airport. En de vraag is, wie is... Waag een gokje, zou ik zeggen, via de Radio 10.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Voor de eeuwige roem en misschien wel een doppertje, laat maar weten. Via

0: En of het zomer is, jongens. 27, 28, misschien zelfs wel 30 graden. Het zonnetje erbij. Je hoort de Playa Hitty en The Summer is Magic.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, op zoek naar een artiest vandaag. Een zanger en trompetist die op 2 augustus 2001... 30 jaar na zijn overlijden een vliegveld naar zich vernoemd kreeg. Het puntje, puntje, puntje, New Orleans International Airport. En wat moet er dan op die puntje, puntje, puntje komen? Esther, die dacht eerst B.B. King, maar die heeft zich later gerevancheerd. Die zei via de app, oh nee, ik heb het

0: Antwoord. En Gerben hebben we aan de lijn uit Huissen. Goedemiddag.
1: Hallo Robert, goedemiddag.
0: Jij bent ook zo eerlijk geweest om te zeggen dat je eventjes Google hebt gekeken.
1: Don't ask me, ask Google, hè.
0: Welke artiest zoeken wij?
1: Louis Armstrong.
0: Louis Armstrong is inderdaad de naam die ik zocht. Vandaag in 2001 ontstond het. Louis Armstrong, New Orleans International Airport. Je hebt moeten googlen, dus ik neem aan dat je daar nooit bent geweest.
1: Ik ben er nooit geweest, nee.
0: Ik ook niet, maar het lijkt me toch leuk om daar een keertje rond te lopen.
1: Hè? Wie weet, ooit in de toekomst, hè?
0: Dat ene liedje waarmee die in de top 4000 stond afgelopen jaar, dat was dit liedje en dat gaan we draaien. Even lekker wegzwijmelen bij...

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: Lumia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.

0: tikkie anders doet.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: En Kim. Zonder Kim wel een weekendshow. Zometeen met Anouk en Girl. En eerst Love and Pride.

Radio 10 met Anouk en Girl, Girl, Girl. Daarvoor ook nog King en Love and Pride. En daarop appte Robin toch nog even. Er was maar één King. En dat was Elvis. Waarvan achter? Waarvan achter, jongens? Het is zondag 2 augustus, de dag dat Gianni Infantino zijn hand toch een beetje lijkt te hebben overspeeld. Althans, zo ziet het er nu een beetje uit in de media. Dat is die man van de FIFA, hè, die het WK-voetbal te grabbel wilde gooien aan de commercie. Dat plan is inmiddels van tafel, maar de KNVB en de UEFA die hebben het vertrouwen in deze Infantino alsnog opgezegd. En nou denk ik dat hem dat niet zo heel veel doet. Er staan genoeg landen nog achter hem, dus het zal zijn tijd wel duren, denk ik. Maar ik denk dat hij het toch minder leuk vindt dat de Britse krant The Times vandaag boven water heeft gehaald. Dat wat er zou zijn gebeurd als zijn plan voor de verkoop van het WK wel zou doorgaan. Dan zou zijn jaarinkomen namelijk vertienvoudigen. Hoppakee. Hij verdient nu een schamele 2,6 miljoen euro. Maar na de verkoop zou dat 26 miljoen euro per jaar zijn geweest. Dat bedrag is nog exclusief de bonussen, dus ging flink oplopen. En als ik dit dan lees, dan denk ik, joh, zou ik ook niet gewoon wat schaamtelozer corrupt moeten zijn? Het is er de tijd voor. De tijdgeest is zo. Dus heb je ooit een plaatje gemaakt en is het nooit op de radio geweest, maar je hebt er geld voor over? Radio 10 app, hij staat voor je open. En wat zat ik er gisteren onbedoeld dichtbij? Denk jij, huh? Waar heb je het over? Nou, ik laat even een klein stukje horen van de uitzending van gisteren.

ja, van Kylie Minogue is het niet zo'n hele grote stap naar de botenparade in Amsterdam. Had ik het natuurlijk over de Pride. En ja, wie schetst mijn verbazing? Ze was er gewoon gisteren niet op een bootje. Maar afgelopen nacht in AFAS Live stond zij op het podium samen met Madonna. Even een klein stukje hoe dat klonk. Joh, niet zo heel veel, maar dit was het gisteren. Of eigenlijk vannacht was dit. Ja. With Madonna on stage, zegt ze nog een keer. En meer geluid van Kylie Minogue was er eigenlijk ook niet. Maar toch leuk dat ze erbij was. In Nederland.

0: Met de grootste hits aller tijden hier op Radio Team Toto hoorde je en Rosanna. En we gaan zo meteen eventjes een spelletje spelen.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Zoals wij dat elke zondag spelen. Twee leugens en één waarheid. En het is 2 augustus. Vandaag is er een nieuwe ronde in The Battle of the Sexes tussen twee schaatsers. Daar heb je misschien wel van gehoord. Joy Beunen en Jenning de Bo, die hebben het eerder tegen elkaar opgenomen. Op de schaats, omdat Jenning de Bo, dat is een sprinter. Maar die dacht, ach, ik kan Joy Beunen echt wel verslaan op haar favoriete afstand, de 3 kilometer. Dus gingen ze tegen elkaar schaatsen. Heeft hij glansrijk verloren? En dat vond hij niet leuk. En vandaag is er revanche. Ze gaan het alleen nu niet op de schaats tegen elkaar opnemen, maar op het circuit van Assen in een raceauto. Vind ik persoonlijk toch minder spannend, moet ik eerlijk zeggen. Alhoewel, er zijn veel vooroordelen natuurlijk ook over autorijden. Hè. Wie kan de beter auto rijden, mannen of vrouwen? Nou, dat gaan zij uitvechten vandaag. En toen dacht ik, laten wij in 2 leugens en 1 waarheid ook een soort van battle of the sexes doen. Dus je krijgt 3 stellingen over mannen, over vrouwen, over verschillen, overeenkomsten, vooroordelen, allemaal. En die dan getoetst aan wat wetenschappers daarover zeggen. Dus het is geen natte vingerwerk. Ik heb daar echt wel werk van gemaakt, ik heb het uitgezocht. Daar kan je mooie prijzen mee winnen als je meedoet. Namelijk een Radio 10 pakket met daarin een thermobeker, het mooie strandlaken voor deze zomer en de cap. En als je mee wil doen, dan moet je nu het goede antwoord appen op de selectiestelling. Die gaat over ogen. Je hoort het goed. Vrouwen- en mannenogen verouderen namelijk gemiddeld even snel. Toch hebben vrouwen gemiddeld 2 jaar eerder een leesbril nodig. Dat is de stelling. Maar is dat een waarheid of is dat een leugen? Laat dat even weten via de Radio 10-app. Dus vrouwen- en mannenogen die verouderen gemiddeld even snel. Toch hebben vrouwen gemiddeld 2 jaar eerder een leesbril nodig. Waarheid of leugen? Laat het weten via de Radio 10-app. Misschien speel jij zo meteen mee.

0: Plus van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Aldi.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
11: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Goedemiddag, het is de weekendshow. Zometeen met Agda in de Munnik en ook Culture Club komt eraan na het nieuws van 1 uur.
17: Het aantal mensen dat de oversteek van Marokko naar het Spaanse Ceuta niet heeft overleefd, blijft oplopen. Er zijn tot nu toe 72 lichamen gevonden. Afgelopen week werd Ceuta overspoeld door tienduizenden migranten. Via de zee probeerden ze zwemmend het strand te bereiken. Dat liep dus niet voor iedereen goed af. In korte tijd waren in Assen explosies bij woningen. En dat is voor de politie reden om uit te zoeken of er een verband is. De reeks ontploffingen begon een week geleden. En steeds waren twee woningen het doelwit. Hoewel er bij één woning aan de voorkant camera's waren neergezet, ging het vannacht toch mis aan de achterkant. Op de A16 tussen Breda en de Belgische grens is een automobilist omgekomen. Zijn auto vloog bij knooppunt Galderen uit de bocht en kwam in de berm terecht, meldt Omroep Brabant. Er waren geen andere auto's in het spel. De weg is deels dicht voor onderzoek en verkeer wordt omgeleid. Een foutje van een Nederlander die met zijn auto door het Belgische Blankenbergen reed. Hij volgde zijn navigatie-app, maar daardoor kwam hij in het centrum op een trap terecht. De bestuurder van in de 70 kwam met de schrik vrij. Hoeveel schade er is aan de auto en aan de trappen wordt nog onderzocht. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden.
16: Dankjewel, Frans van der Beek. Dan het radioteamverkeer. Flitsmeister meldt nog 4 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Door wegwerkzaamheden daar 8 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Een kwartier. En de laatste op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. 9 minuten extra.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
24: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
25: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
24: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 9:30 op 6 en op Kijk.
26: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: 10 en het regent zonnestralen. Agda en de Munnik.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Spelen wij met Annemarie uit Breda. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, vandaag is de Battle of the Sexes tussen Joy Beunen en Jenning de Bodenschaatser. Daar heb je misschien wel eens van gehoord.
2: Heel weinig.
0: Heel weinig. Jij volgt dat niet op de voet, hoor ik.
2: Niet echt mijn interesse,
0: nee. Nee. Nou, ze hebben een keertje tegen elkaar geschaatst. Omdat Jenning de Bode als een sprinter. En die dacht, nou, ik kan Joy wel verslaan op haar favoriete afstand. Dat bleek niet zo te zijn. En nu wil die revanche. En nu gaan ze tegen elkaar autoracen vandaag.
2: Net even iets anders dus.
0: Net even iets anders. Wie kan er beter auto rijden? Mannen of vrouwen?
2: Vrouwen natuurlijk.
0: Tuurlijk. Ze gaan ook achteruit in parkeren, denk ik. Nee, weet ik niet. Gaan we zien later vandaag hoe dat afloopt. Maar toen dacht ik, dan doen we ook een soort van Battle of the Sexes. In twee leugens en een waarheid. Dus je krijgt stellingen over mannen en vrouwen. En verschillen en vooroordelen en dat soort dingen. En de selectievraag was: vrouwen en mannenogen die verouderen gemiddeld even snel. Maar toch hebben vrouwen gemiddeld 2 jaar eerder een leesbril nodig. Is dat een waarheid of een leugen?
2: Dat is een waarheid.
0: Ja, dat is inderdaad een waarheid. Heel veel mensen dachten dat is een leugen. De reden waarom dat zo is, die vond ik het allerleukst. Weet jij waarom het een waarheid is?
2: Ik zou denken eigenlijk, logisch gevolg van lezen. Dus dat vrouwen meer lezen dan mannen.
0: En dat ze dan eerder slijten. Nee, het heeft dus niks met de ogen te maken. Dat is het grappige.
2: Okay.
0: Nee, het heeft te maken met het feit dat vrouwen over het algemeen kortere armen hebben dan mannen. En als ze dus een boek of een tijdschrift vasthouden, dan is dat dichter bij hun ogen dan bij mannen. En we weten allemaal, hoe ouder we worden, hoe minder makkelijk het scherpstellen is als het dichterbij is. Dus dat is de reden waarom vrouwen eerder aan een leesbril gaan.
2: Niet nooit geweten.
0: Nou ja, bij deze. Je leert nog eens wat zo op de zondagmiddag. Je zit in het spel, je krijgt nog 3 stellingen. En aan jou de taak om de juiste stelling eruit te halen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Gaan wij.
1: 1.
0: Vrouwen gebruiken gemiddeld per dag ongeveer 3 keer zoveel woorden als mannen.
1: 2.
0: Mannen zijn van nature minder goed dan vrouwen in het verzorgen van baby's.
1: 3.
0: Vrouwen zijn gemiddeld slechter dan mannen in slapen. En dat komt doordat ze gemiddeld beter dan mannen zijn in horen.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: 2 van deze stellingen zijn pure leugens. En 1 is er waar. En die moet jij eruit zien te halen. Dus zijn vrouwen inderdaad, gebruiken die veel meer woorden op een dag dan mannen? 3 keer zoveel. Zijn mannen van nature minder goed in het verzorgen van baby's? Of slapen vrouwen slechter omdat ze beter horen?
2: Ik zou denken dat het stelling 3 is.
0: Jij denkt dat stelling 3 het de waarheid is?
2: Ja.
0: Heel goed gedacht, Annemarie. Heel goed. Vrouwen zijn gemiddeld genomen gevoeliger voor met name hoge tonen, zoals bij een alarm of in een babyhuil. En daardoor worden ze eerder wakker van die geluiden en slapen ze dus gemiddeld minder goed dan mannen. En wetenschappers die vermoeden dat die gevoeligheid voor hoge tonen een evolutionaire aanpassing is. Stelling 1 is een hardnekkige mythe. Er werd vaak gezegd dat mannen maar 7000 woorden per dag uitspraken en vrouwen wel meer dan 20. Blijkt helemaal niet waar te zijn. Dat is onderzocht met geluidsopnames en het wijst uit dat mannen en vrouwen ongeveer evenveel woorden per dag uitspreken. En stelling 2 is ook niet waar. Uit onderzoek blijkt dat vaders die meer voor kinderen zorgen dezelfde veranderingen in hun hersenen doormaken als vrouwen. Dus ze worden gevoeliger voor signalen van hun kind. Zorggedrag lijkt dus meer een kwestie van betrokkenheid dan van aanleg op basis van geslacht.
2: Ja, dat dacht ik ook inderdaad.
0: Dat dacht jij ook. Nou, je hebt het sowieso heel goed gespeeld. Het hele pakket gaat jouw kant op. Je krijgt een Radio 10 thermobeker, het Radio 10 strandlaken en ook de Radio 10 cap.
2: Nou, heel fijn. Dankjewel.
0: En maak er nog een hele mooie zondag van.
2: Ja, jullie ook. Een fijne uitzending verder.
0: Hoi, hoi.

Funk en Pharrell Williams. En Rob All Night to Get Lucky. Misschien wel lucky in de liefde. Want we gaan het zo meteen even hebben over de liefde. Vanavond 21:30 namelijk op SBS6. Tweede aflevering van het programma Mi Douchi. Wat is nou liefde? Daarin probeert Wilfried Gené antwoord te krijgen op die moeilijke vraag. Wat is nou liefde? Vorige week zat Patty Bart erin met haar man. Vanavond Tanja Jess en Charlie Luske. En die gaan we zo meteen vast even aan de tand voelen. Die stonden erop het gesprek samen te doen. Man en vrouw, hand in hand, samen over de liefde praten. We gaan ze zo meteen even spreken hier in de Weekend Show op Radio 10. Eerst de Pretenders. Dit is Don't Get Me Wrong.

0: in de week. Op Radio 10.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Meer muziek luisteren. Meer foto's maken. Meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
9: Je zomerklus? Doe het

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
5: En Kim. Zonder Kim vandaag, want die is ziek, maar er is wel een weekendshow. Zometeen met Donna Summer, eerst Crowded House en Weather With You.

0: Radio 10 op de zondagmiddag met Donna Summer. And this time I know it's for real. En vanavond dan wordt er op de televisie gepraat over de grote onderwerpen, namelijk de liefde. En wel in het programma Mi Douchi van Wilfred Gené.
1: Bombini na Curaçao. Op deze plek waar de zon altijd lijkt te schijnen, neem ik elke week samen met één bekend koppel de tijd om stil te staan bij misschien wel de belangrijkste vraag die er is. Wat is dan liefde?
0: Ja, wat is nou liefde? En vorige week spraken we Patty Bart, die zat toen in het programma, en haar conclusie was dat echte liefde vooral het kabbelen was nadat je de grote stormen had doorstaan. En alles samen doen, dat deden ze ook, Patty en haar man Antoine. Ook samen sterven zelfs. En vanavond zien we Tanja Yes en Charlie Luske in het programma. En die hebben Patty Bart en haar man Antoine daar ook ontmoet op Curaçao. En ja, die bleken toch wat minder constant samen te willen zijn. Want dit gebeurde er in het programma.
2: Het lijkt mij verschrikkelijk om gewoon na heel lang samen, om dan ineens alleen te zijn.
3: Tanja vindt dat dus te gek, dat idee. Ja. Je denkt, nou, ik ga gewoon door of je er nou bent.
0: Jullie vinden dat te gek. Tanja Yes en Charlie Luske, goedemiddag. Ja, Tanja, wat een rotvraag eigenlijk. Vind je het ook? Wat is nou liefde?
4: Ja, dat is een ingewikkeld vraag, hè?
0: Ja, wat geef daar maar eens antwoord op.
4: Om dat goed onder woorden te brengen, maar ja, het is wel in ieder geval iets heel moois. En het is ook iets wat veel, als je op liefde vaart, zeg maar, dan vaar je eigenlijk altijd wel een goede koers.
0: Dat is mooi. Mooi gezegd. En daar hou jij je aan vast?
4: Nou, ik verzin het allemaal te plekken.
0: Heel goed. Hey Charlie, waarom wilden jullie samen meedoen aan dit programma? Om over jullie liefde te praten.
5: We konden naar Curaçao.
0: Gratis vakantie.
5: Nee, het was, ik was aan de ene zijde ook wel benieuwd. Wat we van Wilfred normaal kennen. Dacht ik, oké, hij gaat dus iets heel anders doen. Inhoudelijk klonk het allemaal leuk en positief. En wij hebben Curaçao, zeg maar, 23 jaar geleden. Zijn we daar voor het laatst geweest. En dat was toen Tanja zwanger was van onze oudste. Mm-hmm. Dus dat, eigenlijk was dat een heel bijzonder iets. Dat was iets van, ja, wat is dan liefde? Nou ja, je eerste kind. Dus die verbinding, zeg maar, zo leggen. Dacht ik, nou, laten we dat gewoon eens doen. Positief programma. We zijn even samen ook weg. Mooi onderwerp. Dus ja.
0: Je zegt het al, het is Wilfred Gené. Ik kan me ook juist voorstellen dat je denkt van, ja, ik weet wat voor man dat is. Die kan een beetje zuigen. Die kan misschien, hij is goed in zijn vak. Hij kan er ook wat dingen uittrekken waarvan je denkt, ah, dat had ik misschien achteraf niet willen zeggen. Had je
5: nou
0: niet...
5: Ja, ik weet niet of hij zo is. Of dat hij dan in een bepaald programma dat stukje laat zien. Ik ken hem ook anders. Ik ben wel eens co-host geweest bij BNR Nieuwsradio. En dan zie je een geïnteresseerde en ook veel meer onderlegde man dan wat hij bij dat programma bij CI laat zien. Mm-hmm. Wat inderdaad sensatie en een beetje zuigen. En zit hij een beetje tussenin. Is ook een rol waar hij zich, zoals hij dat zelf zegt, ook niet per se altijd heel erg te gek in voelt. Dus juist dat andere, wat ik ook van hem ken. Ik denk, nou, als we dat wat meer gaan zien, dat leek me ook wel leuk.
0: Maar ik vraag jullie ook, omdat Patty Bart, die had het over die kabbelende liefde. Jullie zaten een paar jaar geleden met z'n tweeën zeker niet in een kabbelende fase van jullie liefde. Dat is ook breed uitgemeten in de pers, hè Charlie? Jij bent vreemd gegaan. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik ga naar zo'n programma. Ik weet dat hij erover gaat beginnen. En als ik ergens geen zin in heb, dan is het wel dat allemaal weer wordt opgerakeld.
5: Nou, dat is niet per se zo. Je weet dat hij erover gaat beginnen omdat het 26 jaar samen zijn. Iets is wat ook is gebeurd. Maar ook de kwesties van totaal verschillend kijken naar de opvoeding. Ja, wil je dat met de hele wereld bespreken? Of wil in het kort zeg maar nee. Maar als je het wat breder kan uitleggen. Of je kan er wat dieper op ingaan, zeg maar. Ja, misschien is het dan wel weer goed om een beetje nuance, zeg maar. Er zijn zoveel dingen die je meemaakt in 26 jaar samen zijn. Ja. Soms is het ook wel fijn om te kunnen zeggen van, oh ja, dat zat zo of dat zat zo. Of dat hebben mensen, weten er eigenlijk maar de helft van of weten het niet. En ook de andere koppels, hè, er komen natuurlijk nog een paar. De meeste die daar zijn, die ken ik goed of in ieder geval goed genoeg. Dus dat was ook, ik dacht, oh, dat is ook wel leuk om die weer te zien en ook wel benieuwd. Bijvoorbeeld Natasha en René, nou, die zijn denk ik 100 jaar samen. Is natuurlijk ook super interessant om te kijken van, hoe kijken zij er tegenaan? Ook stormen gehad en kabbelen. En ik denk dat eigenlijk elke relatie soms stormt en meestal kabbelt. Dus ja, ja. In dat opzicht snap ik wat Patty zegt ook wel, ja.
0: Tanja, wat me opviel, want ik heb het programma al gezien. Jullie zijn samen door die moeilijke periode heen gegaan. Er wordt dus ook nog over gepraat. En dan krijg jij de vraag, vertrouwen jullie elkaar volkomen? En dan zeg jij dit.
6: Ik vertrouw helemaal niemand volkomen.
0: Nee?
6: Soms heb je tegenstrijdige belangen, zullen we maar zeggen. En dan kan het zo zijn dat iemand keuzes maakt die niet per se in jouw voordeel zijn.
0: Ja, dus je vertrouwt iemand niet volkomen. Maar hoeveel vertrouwen heb je dan toch nodig om weer in die relatie door te kunnen?
4: Ja, dat is meer een soort filosofisch antwoord, weet je wel. Want als je gaat denken van vertrouw ik mensen überhaupt volledig?
0: Ja.
4: Ja, ik weet gewoon, kijk, wat is dat dan, vertrouwen? Wat versta je daar precies onder? Want mensen hebben gewoon, soms wat ik ook daar zeg, tegenstrijdige belangen.
0: Ja.
4: En wat soms in iemand anders voordeel is, is niet per se in dat van jou. Dus, en soms zit iemand ook in een moment, of weet ik veel. Hè? Dus dat is niet altijd, zeg maar, als iemand je schade berokkent, is dat niet altijd en heel vaak niet zo bedoeld.
0: Nee.
4: Dus en mensen maken helemaal fouten, weet je wel. Dus, en je weet
0: dat
4: nooit wanneer dat gebeurt. Dus daar zit dat meer in, zeg maar. Dat ik daarom zeg, ik vertrouw helemaal niemand.
0: Nee.
4: Ik vertrouw mensen wel, maar ik hou altijd rekening met dat iemand iets kan doen wat misschien voor mij niet zo fijn uitkomt.
0: Nee, dat kan altijd gebeuren. En mensen doen elkaar altijd pijn en er gaan dingen mis. En maar wat heb je dan nodig voor een relatie? Is dat dan dat je denkt van als we fouten maken, dan kunnen we dat altijd bespreken. Of hij is altijd eerlijk. Of
4: ja,
0: wat heb je nodig?
4: Ik denk dat dat belangrijk is. En dat je aan jezelf blijft werken. En dat moet je allebei doen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Kijk, er kunnen fouten gemaakt worden en zo. Maar iemand moet A, ownen. En vervolgens met zichzelf aan de slag gaan. Maar jijzelf ook. Dus zolang je allebei in een relatie aan jezelf blijft werken, dan kan je bijna overal wel uitkomen, denk ik.
0: Mooi. We gaan vanavond kijken. Wat weten wij als wij gekeken hebben over jullie wat we nu nog niet weten?
4: Nou, van alles.
0: Noem één ding.
4: Ja, god, moeilijk. Weet ik, Charlie, zeg jij maar.
5: Dat we niet zo goed kunnen suppen.
0: Nou, dat is dan de les van deze dag, jongens. Vanavond 9:30 SBS6, Midushi, wat is nou liefde met Tanja Jess en Charlie Buske? Ik ga kijken.
4: Leuk.
0: Fijne zondag.
4: Yeah,
0: doei. Doei.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Goedemiddag, het is de weekendshow. Zometeen gaat hij verder met The Edge of Heaven van Wham! Na het nieuws van 2:00.
12: Met weer een paar snikhete dagen voor de boeg breidt het RIVM het nationaal hitteplan voor morgen en dinsdag uit naar landelijk. Vandaag geldt het alleen voor het zuidoosten. De komende dagen kan het hier soms meer dan 35 graden worden. Het hitteplan is een pakket adviezen onder meer om genoeg te drinken en extra op ouderen te letten. De leiders van meer dan 20 EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen dat er actie wordt ondernomen tegen de situatie in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. De laatste dagen probeerden tienduizenden mensen daar zwemmend naartoe te komen. Ruim 70 overleefden dat niet. Dinsdag praten de Europese binnenlandministers over de situatie in Ceuta. Op het IJsselmeer in de buurt van Urk is brand uitgebroken op een schip. Waarschijnlijk was er eerst een explosie. De veiligheidsregio is bang dat 2 mensen in het water zijn gevallen. Ambulances, politie en brandweer zijn uitgerukt. En ook een traumahelikopter is opgeroepen, net als de reddingsbrigade. Zeker 5 mensen zijn in Indonesië om het leven gekomen door brand op een veerboot. Naar bijna 50 mensen wordt nog gezocht. Ze zijn vermoedelijk in paniek de zee ingesprongen. De boot kwam van Surabaya en was onderweg naar Makassar. Waardoor de brand uitbrak op het schip is niet duidelijk. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden.
11: Dankjewel, Frans van der Beek. Dan het radioteam verkeer. Flitsmeister heeft 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste en die worden alle 3 veroorzaakt door grenscontroles. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens met Duitsland 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 9 minuten vertraging.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
16: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
14: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 9:30 op 6 en op Kijk.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk mobiel.
18: Radio 10.

0: Amy MacDonald over haar Mr. Rock'n'Roll. Op Radio 10 op deze zondag 2 augustus midden in de...
1: Komkommertijd.
0: Ah, daar zitten we nog wel in. Al kan je ook zeggen, loopt alweer op zijn einde die komkommertijd. Want vanavond dan start eigenlijk het nieuwe voetbalseizoen alweer. Ja, we hebben de hele zomer voetbal gehad natuurlijk in het WK, tijdens het WK. Maar de Eredivisie die staat weer op het punt te gaan beginnen. En traditiegetrouw wordt die afgetrapt met de strijd om de Johan Cruijffschaal. En die is vanavond al. 6:00, dan treedt de landskampioen van afgelopen seizoen PSV thuis aan tegen de winnaar van de beker van afgelopen seizoen. En dat is AZ. En vanavond om 6:00 gaat dat balletje rollen. En dan kunnen wij dus weer met bord op schoot voetballen. Kijken, voetballen. Overigens, bij Radio 10 is de komkommertijd ook wel voorbij. Want morgen dan staat er hier in de studio een rat. En voor de duidelijkheid, dat is een rat met een D. Want
2: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: En dat moet je letterlijk zien, die draai aan de zomer geven. Want er komt dus een rattenstudio in. En hoor jij vanaf morgen hier op Radio 10 het zomeralarm voorbij komen, dan app je zo snel mogelijk het woord zomer. En kom je dan in de uitzending, dan geven wij namens jou een draai aan dat prijzenrad. En dat wil je echt wel, want daar zitten prijzen op. Lekker hoor. Tickets voor een dagje wellness wil je winnen. Hotelovernachtingen kun je winnen. Pretparkkaarten voor het gezin. Kortom, vanaf morgen even goed opletten. Hoor jij het zomeralarm voorbij komen, dan zo snel mogelijk het woord zomer appen via de Radio 10 app.

0: beste reden.
1: Elk weekend op zoek naar een leuke, een gezellige, een interessante en een vrolijke reden om een van jouw favoriete nummers uit de top 4000 eventjes te draaien. Dus was jij er bijvoorbeeld vannacht bij Madonna en Kylie op het podium samen van AFAS Live in Amsterdam en wil je een van die twee nog even horen? Om nog even het sfeertje van afgelopen nacht erbij te halen, dan kan dat. Of ben je gewoon ontzettend blij dat je gisteren thuis bent gebleven op Zwarte Zaterdag en rij je nu alsnog fluitend achter de files aan richting je vakantiebestemming? Welk nummer geeft jouw vakantiegevoel goed weer? Welk liedje wil je horen? Laat het weten via de Radio 10-app. En waarom wil je het juist vandaag horen? Dat is de vraag. Laat dat even weten. En wij geven dan ook altijd zelf eventjes een voorbeeldje. Nou, Kim is er vandaag niet bij, want ziek. Maar ik las vanochtend slecht nieuws voor alle fans van The Sopranos. Je weet wel, de maffia-serie op zijn best, zou ik zeggen, The Sopranos. Ik las vanochtend namelijk dat Big Pussy is overleden. Dat wil zeggen, de acteur Vincent Pastore, die Big Pussy speelde, die is overleden op 80-jarige leeftijd. En om hem te eren dacht ik aan een nummer dat te horen was in de allerlaatste scène van de allerlaatste aflevering van The Sopranos. Weet je nog welke het was? Dat was dit liedje. Journey. En Don't Stop Believing. Vond ik een mooie aanleiding om het er even bij te pakken. Maar goed, ik ga er dus niet over. Jij gaat erover. Dus ik leg hem bij jou neer. Welk liedje wil jij heel graag horen zometeen uit de top 4000? En wat is jouw goede reden om het juist vandaag er even bij te pakken? Laat het achter in de Radio 10-app. En wellicht draai ik zometeen jouw liedje.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internet

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Waarom verdom?
9: Simyo.
10: En Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Britney Spears, Baby One More Time na The Way It Is. Bruce.

0: vaste reden.
1: Mitchell die zegt, bloedhitte hero. En ik ben aan het werk. Kan je bloed, zweet en tranen draaien van André Hazes? Staat niet bij waar die werkt, maar kan me heel goed voorstellen. Sterkte daar, sterkte daar. Terrence die zegt, net terug van vakantie uit Italië. Was heerlijk. Doe maar iets van Sugaro, vind ik een fantastische artiest. En kreeg ook een appje van Emiel. Zo'n lief appje. Dus ik dacht, zijn liedje ga ik draaien, bel hem terug. Maar hij nam die op en hij stuurde terug. Ja, ik wil eigenlijk liever niet in de uitzending. Vond ik zo eerlijk? Vond ik zo eerlijk? Ik dacht, ik ga je liedje toch draaien. Want hij schreef dit, onze Emiel. Hij zei, zou je voor mijn jarige vader Jan Pronk uit Soest Tina Turner willen draaien met Simply the Best? Het is zeker geen makkelijk jaar voor hem geweest. En dit vindt hij een fantastisch liedje. Dus nou, van harte gefeliciteerd, Emiel. En deze is speciaal voor jouw vader. Maak er een hele mooie verjaardag van.

Zomer van 10, Álvaro Soler en El Mismo Sol. En iemand die ook helemaal in zomersferen is, dat is Rob Kortekaas. Al had hij liever de Sertaki gehoord, laat hij even weten via de Radio 10-app. Want, zegt hij, wij gaan morgen naar Santorini. Kijk, dat is een lekker vooruitzicht. Ik heb het er even voor je opgezocht, Rob. Heb je misschien zelf ook wel gedaan, maar komende week. Stabiel zomerweer, zonnetje, 29 graden. Wie doet jou wat, hè? Ik wens je een hele fijne vakantie. Neem lekker de Radio 10-app mee. Dan kan je ook gewoon de hele week genieten van de grootste hits aller tijden. En dat kan vandaag ook nog. Zometeen na drieën met Edwin Diergaarde. Wens je een fijne dag. Dit is John Farnham.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust.

0: beleving.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Goedemiddag, ik hoop dat je een lekkere zondag hebt. Radio 10 zorgt voor de weekendgeluiden en grote hits van Dan Hartman en Whitney Houston zo dadelijk. Maar eerst het nieuws van 3 uur.
5: Na een explosie op een zeilboot in de buurt van Urk zijn 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren in het water terechtgekomen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wel is duidelijk dat er niet meer mensen op het schip zaten. Er wordt nog onderzocht wat de klap op de zeilboot heeft veroorzaakt. Omdat het de eerste dagen van komende week weer tropisch wordt, breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan morgen en dinsdag uit naar landelijk. In het zuiden kan het 36 graden worden en vooral ouderen en minder gezonde mensen kunnen daar last van krijgen. Blijf genoeg drinken en span je op de heetste uren van de dag niet in, is het advies. Studenten van de Technische Universiteit in Delft hebben zilver gepakt in een Amerikaanse race met auto's die rijden op zonne-energie. In een week tijd legden ze in hun zonneauto 4000 kilometer af. Ze finishten vandaag als 2e in de stad Amarillo in Texas. De winnaars zijn een studententeam uit België. En in Gent in België heeft dagenlang een spandoek gehangen met daarop de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". Het spandoek zou verwijzen naar de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Die vroeg onlangs op een festival in Gent of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Volgens een expert is het spandoek racistisch en is het nu weggehaald. Het Radio 10 weer door weer online. Lekker veel zon en zomers warm. In het zuidoosten kan het lokaal 31 graden worden. Op de stranden is het zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Zo'n beetje overal wordt het tropisch heet.
4: Lekker veel zon en niet al te veel files op dit moment. 5 stuks maar liefst. Of eigenlijk maar, hè. En dit zijn de 3 langste op de A12 richting Oberhausen. Voor de Duitse grens 13 minuten vertraging. Rij je op de A16 vanuit Antwerpen richting Bergen. Ben je voor Galder 6 minuten kwijt. En op de A76 Geleen-Keulen. Eveneens voor de Duitse grens een vertraging van 11 minuten.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we al van weer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk mobiel. Odido.

Vanaf morgen hebben we je nodig voor het Radio 10 Zomerrad. Vanaf dan staat dat enorme geval weer in de studio. En meerdere keren per dag kun je er een slinger aan geven voor waanzinnige prijzen die passen bij deze heerlijke zomer. Hotelovernachtingen, dagjes weg naar een pretpark, een dierentuin of een wellnessresort. Of barbecues en ga zo maar door. Als je het zomer

0: in de week. Op Radio 10.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken.

0: En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Je hoort zometeen de hit flashback en dan neem ik je mee terug naar het hitjaar 1985. Maar eerst dit de Counting Crows en

0: een keer op de liefde.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Door de Sasha en If You Believe in Love Tonight. Ja, dan gaat hij een rondje Hit Flashback met 3 hits non-stop uit de hitparade van week 31 van het jaar 1985 in dit geval. Madonna staat dan met 2 hits in de top 40. Crazy For You en Into The Groove. Die laatste die ga je zo horen. Ze komt er die week nieuw mee binnen in de lijst en 5 weken later staat ze ermee op nummer 1. En na Madonna slinger ik een Italiaans danceproject uit Milaan de zender op. Het wordt in de zomer van 1985 in bijna alle Europese landen een dikke hit. Ook bij ons komt Tarzan Boy van Baltimora bovenaan te staan. Ook die hoor je zometeen in deze Hit Flashback. En als laatste Debbie, Joni, Kim en Kathy Sledge. Ook wel bekend als Sister Sledge met een van hun laatste grootste hits. Ooit Frankie komt eraan. In het Verenigd Koninkrijk bereikte Frankie de nummer 1 positie. En daarmee is het de enige Britse nummer 1 hit die Sister Sledge ooit heeft weten te scoren daar.

grote hit uit het hitjaar 1985. Madonna. Daarna hoorde je Baltimora. En als laatste Sister Sledge en Frankie. En er wordt altijd gedacht dat dit stiekem gaat over good old Frank Sinatra. Maar dat is nooit officieel bevestigd, dus dat weten we niet zeker.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: doneer. Vandaag bij Odrian 15% extra korting op alle sale.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounding looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Radio 10 barbecue schort of het Radio 10 strandlaken. Zo dadelijk hier te winnen bij Radio 10. En je hoort zo de Niels Williams na het nieuws met Michiel Vraassen Storm.
19: Bij Athene is een ongeluk gebeurd met twee blushelikopters. Die botsten in de lucht tegen elkaar en daarna zijn ze gecrashed. De helikopters waren bezig met het blussen van een van de grote bosbranden. Over het aantal slachtoffers is nog niks bekend. Wel zou de bemanning van één van de toestellen zijn gered. De FBI heeft in 2010 nagelaten om Joran van der Sloot te arresteren. Een Amerikaanse journaliste zegt volgens RTL dat agenten destijds meekeken toen van der Sloot in een hotel geld kreeg in ruil voor informatie over de verdwijning van Natalie Holloway. Ze grepen niet in. Niet veel later doodde van der Sloot in Peru Stephanie Flores. Israël heeft aanvallen gedaan op 3 plekken in de Gazastrook en het dodental loopt steeds verder op. Er zijn tot nu toe 11 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden zeker 3 kinderen zijn. De aanvallen zijn een paar dagen nadat Hamas had beloofd de wapens neer te leggen als Israël zich zou terugtrekken. En bij een ongeluk op de A16 tussen Breda en de Belgische grens zijn een automobilist uit Oosterhout en zijn hond omgekomen. De auto vloog bij knooppunt Galder uit de bocht en kwam in de berm terecht. Een andere auto werd geraakt door een brokstuk van de verongelukte wagen, maar daar raakte niemand gewond. Het Radio 10 weer door weer online. Veel zon en warm, ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden.
18: Drie files op dit moment. Die staan op de A7 Zurich richting Den Oever voor de brug over de Stevinsluizen. 7 minuten vertraging heb je daar. Op de A27 Gorkum richting Utrecht voor Lexmond 5 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens 14 minuten langer onderweg daar.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Jess en Charlie Luske.
24: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
23: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
25: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
26: Radio 10. De Zomer.

maken of het radioteam barbecue schort. Past natuurlijk uitstekend bij deze zomer van de eeuw. Als je meespeelt met het hoogste woord, ga je zo vertellen precies hoe en wat. Maar eerst Backman Turner Overdrive en die hoor je naar Madcon featuring Ray Dalton. Dit is Don't Worry.

0: spelen we straks tussen 5 en 6 weer. Het is nu tijd voor iets anders.
1: Het hoogste woord.
0: Doe mee, je maakt kans op het radioteam strandlaken of het radioteam barbecue schort. Het hoogste woord, daarin is de bedoeling dat jij zo het woord wat het hoogste aantal keer voorbij komt weet te ontmaskeren. Naar aanleiding van het volgende berichtje. Er gaat namelijk op TikTok een filmpje rond van een pasgetrouwde vrouw, dat is Alyssa Amoroso. En zij deelt daar beelden van de huwelijksceremonie. Daarop is te zien hoe zij en haar echtgenoot Sean elkaar het jawoord geven, omringd door een grote bloemenboog. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. Maar tussen de bloemen en het groen zit iets wat je eerder bij de groenteafdeling van de supermarkt of gewoon bij de groenteman zou tegenkomen. Namelijk bloemkolen. En volgens Trendwatchers is dit iets wat de komende jaren steeds vaker gaat gebeuren. Groente in je trouwboeket. Wat zou je daarvan vinden? Het zou natuurlijk kunnen. En daarom komt er een rijtje groenten voorbij. En aan jou de vraag, welke groenten hoor je in dat rijtje het meest voorbij komen? Let goed op, daar komen ze.
1: Het hoogste woord.
2: Komkommer, spinazie, bloemkool, biet, wortel, andijvie, biet, sla, wortel, asperge, andijvie, wortel, komkommer, biet, wortel, bloemkool, spinazie, wortel, asperge, wortel, sla, komkommer, spinazie, andijvie, wortel, asperge, biet, sla.
0: Dat waren ze. Welke groenten hoorde je nou het meest voorbij komen? Heb dat door naar de studio in de Radio 10 app en maak kans op het Radio 10 strandlaken of het Radio 10 barbecue schort. De groenten die het meest worden dus.
3: Amen.

0: door met Sanne. Hoi.
1: Hoi.
0: Jij hoorde net een rijtje van groenten voorbij komen, hè?
1: Ja.
0: Naar aanleiding van het bericht over dat er groenten verpakt zaten in een soort bloemstuk ter gelegenheid van een huwelijksceremonie. Lijkt dat jou ook wat als je zou gaan trouwen? Ben je getrouwd trouwens?
1: Nee, nog niet getrouwd. Ik ben in een relatie, maar nee, niet getrouwd. Nee, ik weet niet wat het lijkt, hoor.
0: Je weet niet of je dan ook een bloemkool of een ander stuk groente in je...
1: Nee, ik ben toch liever gewoon bloemen.
0: Misschien is het wel de toekomst, hè? Want wat zou goedkoper zijn, bloemen of groente uiteindelijk? Ik vraag het maar.
1: Groente denk ik wel, hè. Bloemen zijn hartstikke duur tegenwoordig.
0: Daarom. Dus misschien is het een oplossing voor de dure bloemen. Maar de vraag is, welke groente hoorde je in het rijtje van groenten dat voorbij kwam het meest?
1: Wortel.
0: Jij zegt wortel en dat is inderdaad goed. De wortel kwam heel vaak voorbij in het rijtje. En daarmee ben je de gelukkige winnaar. Je mag kiezen. Wil je het Radio 10 barbecue schort of het Radio 10 strandlaken thuisgestuurd krijgen?
1: Strandlaken alsjeblieft. Dan binnenkort vakantie naar Bali toe.
0: Dan kan je hem heel goed gebruiken. Maak er een mooie tijd van. En nog een hele fijne zomer.
1: Ja, heel erg.

0: Suzuki, serious about fun.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
10: craving. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: En je krijgt zo nog een kans om het radioteam Strandlaken of het radioteam Barbecue Schort te winnen. Na het nieuws van 5 uur. Dan krijg je van Michiel Frazen Storm.
16: In Griekenland is een reddingsoperatie aan de gang na de crash van 2 blushelikopters. Die botsten op elkaar ten westen van Athene. Griekse media melden dat in elk geval 1 inzittende het ongeluk zou hebben overleefd. De helikopters waren bezig met het blussen van 1 van de grote bosbranden die in Griekenland woeden. Nu de waterstand in de rivier de Donau extreem laag is door de droogte, kunnen 2 waterkrachtcentrales in Servië niet op volle kracht meer draaien. Ze leveren nog maar 20-30% van hun normale capaciteit. In Hongarije ligt de kerncentrale stil omdat die geen koelwater meer uit de Donau kon halen. Ajax heeft als bedankje een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Volendam. Ajax mocht in mei het Volendamstadion lenen tijdens de play-offs voor Europees voetbal. De eigen Johan Cruijff Arena was namelijk bezet door Harry Styles die daar optrad. Ajax won het oefenpotje tegen Volendam met 3-1. En wielrenner Wout van Aert is winnaar geworden van de Ronde van Denemarken. De Belg won 3 van de 5 etappes. De zege in de slotrit was voor de Deen Rasmus Højbjerg Pedersen. Van Aert moest dit jaar de Tour de France laten schieten door een elleboogblessure die niet op tijd over was. Het Radio 10 weer door Weer Online. Veel zon en warm. Ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden.
15: Veel dankjewel. Drie files op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Allereerst op 16 minuten vertraging. Daar kom je terecht. A22 Beverwijk richting Velsen voor Beverwijk. 22 minuten. Dan de A76 alleen richting Keulen. Ben je tussen Simpelveld en de Duitse grens 9 minuten extra onderweg.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar twee dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
20: Radio 10.

0: Je luistert naar Radio 10 en John Resnick. Dat is de zanger van de Goo Goo Dolls. Die zit op een mooie dag, zo'n beetje als deze zondag, door een tijdschrift te bladeren en ziet daar een concertaankondiging van de Amerikaanse countryzangeres Iris Diamond. En hij vindt die naam Iris zo geweldig dat hij het gebruikt voor deze nog altijd prachtige popplaat uit 1998. Goo Goo Dolls waren dat, de Radio 10 en Iris. En tussen alle grote hits die je bij Radio 10 hoort, zit er soms ook wel eens eentje die het even niet zo heel erg makkelijk heeft. Dat is vervelend. Maar het komt ook wel weer mooi uit, want daarmee spelen we zo Stuck in the Middle. En maak je kans op het Radio 10 strandlaken of het Radio 10 barbecue schort.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it,

0: I'm Never Gonna Give You Up. Hoor je vorig jaar ook al... Nee, vorig jaar. Vorig uur ook al van Rick Astley. En deze was afkomstig van Barry White. En die was de eerste.
1: Stuck in the middle.
0: Barry was eerder.

0: barbecue schort. Let op, succes!
1: Stuck in the middle. Stuck in the middle. Middle. Radio 10.
0: En dat was de opgave als jij denkt te weten om welke het gaat. De plaat die blijft plakken in het midden, in Stuck in the Middle. Geef dan jouw antwoord door via de Radio 10 app. Je kunt volstaan met de titel van de plaat of de uitvoerende artiest. En wie weet, spreek ik je zo.
2: Run.

avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit.

0: Alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
10: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
9: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
12: Edwin Diergaarden.
13: Omdat Dennis vakantie heeft. En terecht. Jongens,

0: goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Edwin.
0: Jij hoorde net deze opgave.
2: Stuck in the middle. Stuck in the middle.
0: Welke plaat bleef je plakken?
1: Dit was Gary Rafferty met Baker Street.
0: Dat is het goede antwoord inderdaad, ja.
1: Toppie.
0: Gefeliciteerd. Je mag kiezen tussen het strandlaken van Radio 10 of wil je liever het Radio 10 barbecue schort?
1: Nou, strandlaken komt goed op pas, denk ik toch.
0: Ja, ga je nog naar het strand dan?
1: Nou, morgen denk ik, ja.
0: Oh, wat een goed idee.
1: Ja, het is al de planning.
0: Wie weet lukt het om hem voor die tijd nog binnen te krijgen.
1: Nou...

0: of alle tijden hier bij Radio
1: 2. Absoluut, ja hoor.
0: Kan goed komen, hè?
1: Zeker.
0: Ik zie dat je je zwembroek nog aan hebt.
1: Ja.
0: Veel plezier zometeen bij Wouter. En maak er een mooie zondagavond van. Gaat vast wel lukken. Kate Ryan heb ik zo nog voor je met Desenchanté. En dit is Fool's Garden en Lemon Tree.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken,
6: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Het laatste stukje van je weekend is officieel begonnen. De zondagavond met Jason Mraz. En ook de Bengals komen er zometeen aan. Eerst het nieuws van 6 uur met Michiel Frazen-Storm.
19: Na het ongeluk met 2 blushelikopters bij Athene zou de bemanning van 1 van de toestellen zijn gered. Dat meldt een Griekse krant. Over het lot van de mensen in de andere helikopter is nog niks bekend. Bij het bestrijden van een grote bosbrand vlogen de helikopters tegen elkaar en stortten neer. In Arnhem is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij bij het Gelredome op een pijlwagen knalde. Getuigen zeggen tegen de regionale nieuwssite dat de motor op dat moment heel hard reed. De 22-jarige bestuurder ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan en heeft de weg afgesloten. Een kapotte bovenleiding zorgt voor forse hinder voor mensen die onderweg zijn tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. Tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal rijden veel minder treinen. NS meldt op de site dat de problemen zeker tot 10 uur vanavond duren. En het WK is nog maar net voorbij, maar in ons land staat het nieuwe voetbalseizoen alweer op het punt van beginnen. In Eindhoven wordt nu afgetrapt voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Landskampioen PSV neemt het op tegen bekerwinnaar AZ. PSV won de prijs vorig jaar na een 2-1 winst op Go Ahead Eagles. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. Met op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden.
18: Heb ik nog 2 vertragingen voor je. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 13 minuten. En de A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens. Daar 9 minuten vertraging.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Radio

0: Radio 10 en Jason Mraz.
1: Het weekend van 10.
0: Hey, goedenavond.
1: Wouter Kooijman.
0: Hij speelde lang zijn muziek in de straten van New York. En geïnspireerd door een zwerver die hij daar ontmoette, probeert hij tegenwoordig muziek te maken om bij weg te dromen. Je hoorde I'm Yours. Goedenavond, zondagavond, 6:10. Op een klein beetje hoge bewolking na is het overwegend zonnig. En met 17 tot 20 graden blijft het nog lang warm vanavond. Heb je een beetje een lekker weekend? Nou, misschien ben je lekker op je vakantiebestemming of zit je nu lekker in de tuin. Ja, of je hebt een heerlijke stranddag achter de rug. Dat kan ook natuurlijk. Wie weet had je net zoveel geluk als een aantal badgasten op het strand van Sicilië. Ze wisten niet wat ze zagen toen plotseling bundels bankbiljetten aanspoelden. In totaal ging het om zo'n 700.000 euro. Nou, dat noem ik nog eens een stranddag met een gouden randje. Goedenavond, Wouter hier voor Jules. Hij heeft nog lekker vakantie. Zo direct. Jouw kans om achterstevoren prijzen te scoren bij Radio 10.

0: Het waren de Beatles op Radio 10 en Help. Afgelopen week stond er een mysterieuze aftelklok op de website van de Beatles. Die telde af naar afgelopen woensdag 2:00 middags, met daarbij de mededeling dat er spannend nieuws aankomt. Inmiddels is bekend geworden wat het nieuws is. Er komt van het album Rubber Soul een jubileumbox uit vanaf 2 oktober.
1: Achterstevoren, prijzen scoren.
0: Ja, ik dacht, dat ga ik toch nog even met je delen op deze zondagavond. Je hoort zo direct een stukje van een hele bekende Radio 10 hit. Alleen die draait achterstevoren. Aan jou de taak om te herkennen welke hit dat is. Doe je dat goed en je komt bij mij zo meteen in de uitzending, dan maak je misschien binnenkort de blitz met je eigen Radio 10 zomerpakket. Daarin de dopper, de zonnebril, de pet, schone sokken. Ja, of je zegt, ik lever dat in, Wouter, en ik ga voor het Radio 10 strandlaken. Dat mag ook. De keuze is aan jou. Tenminste, als je kunt achterhalen wat er hier achterstevoren draait. Daar zit wel iets van herkenning, of niet? Nou, als je denkt, voor mij is het Russisch, ik weet niet wat ik ervan moet maken. Ja, dan moet je misschien zo nog even opletten. En als je hem herkend hebt, ja, dan is het nu aan jou. Laat weten in de app welke Radio 10 hit er achterstevoren werd afgespeeld. Of bel het door op 0909-310-10. Laat hem je nog één keer horen. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan maakt. Proberen is gratis, dus waarom niet? Gebruik de gratis Radio 10-app en wie weet begint jouw zondagavond met het mooie prijzenpakket of dat heerlijke strandlaken. Fiction Factory, Feels Like Heaven, hoor je zo op Radio 10. Eerst

0: Het was de Fiction Factory, Feels Like Heaven. Goedenavond, je zit midden in achterstevoren prijzen scoren. Ik geef je nog een minuutje of 10 om het juiste antwoord aan me door te appen. En zometeen heb ik een stoere rocker die voor het eerst op een best zoetsappig kerstplaatje te horen was. Moet je even luisteren naar dit.
1: We look up at the winter stars. We know that's where you are.
0: Ja, wie dat is, ik vertel het je zo direct. En ook Wham!

0: komende week. Op Radio 10.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen.

0: iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alle verf super voordelig.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Wouter Kooijman. Hey, goedenavond. Die stoere rocker met die kersthit. Je hoort hem zo meteen.

0: 5.
1: 17 jaar oud was John toen hij dit kerstplaatje opnam. We look up at the winter star. We know that's where you are. Ik gok zomaar dat hij er niet heel graag meer aan herinnerd wordt. Je hoorde It's My Life trouwens op Radio 10.
0: Achterstevoren. Prijzen scoren.
1: Louise, wist jij dat van Bon Jovi?
2: Ja.
1: Ja? Nee, je mag niet liegen, Louise.
2: Nee, dat wist ik niet.
1: Ongelooflijk, hè? Grappig dat hij met zo'n zoetsappig liedje ooit begonnen is.
2: Ja, zeker.
1: Louise, terugkijkend op het weekend. En dat doen we toch een klein beetje op zondagavond, hè? Welk cijfer krijgt het weekend voor jou?
2: Een dikke 8.
1: Oh.
2: Met dat heerlijke zonnetje.
1: Lekker. Heb je lekker van de zon genoten het hele weekend?
2: Ja, ja. En lekker gegeten ook. En we gaan zo ook nog lekker even pizza eten. Oh, ik heb zo, dus
1: perfecte,
2: helemaal lekker.
1: Perfecte afsluiting van het weekend.
2: Mm-hmm.
1: En toen hoorde je dit op de radio.
2: Ja,
1: dat
2: hoorde ik
1: dan. Louise, aan jou de vraag. Wat draait er hier achterstevoren?
2: Dat is dus Ring Ring van ABBA.
1: Even luisteren. Harte gefeliciteerd, Louise.
2: Leuk!
1: Ja hoor, jij wint dat fantastische Radio 10 prijzenpakket.
2: Oké.
1: Okay. Met erin de dopper, de cap, de bril en een setje schone sokken.
2: Geweldig, hartstikke leuk.
1: Super.
2: Kan ik reclame maken voor jullie.
1: Precies, super handig als je ooit eens naar het strand gaat.
2: Ja.
1: Ja, of je zegt, Wouter, ik lever dat in en ik ga voor het Radio 10 strandlaken.
2: Ik ga het aan mijn zoon vragen. Wil je het pakket met cap, wat zat er allemaal in? Een dopper en
1: de bril.
2: Ja, hij wil dus het eerste pakket.
1: Het hele pakket? Nou, dan gaan we dat naar jullie opsturen, Louise.
2: Nou, geweldig. Hartstikke leuk. Ook leuk dat je me hebt gebeld.
1: Hartstikke goed. Een fijne avond nog. Ja, je hebt wel een klein beetje gehandeld met voorkennis, of niet?
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, omdat je dat liedje als ringtoon hebt ingesteld op je telefoon.
2: Juist, ja.
1: Dus je hoort dat liedje eigenlijk de hele dag?
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Nou, fijne avond, even goed.
2: Hetzelfde. Doei, doei.

ik moet je toch even waarschuwen, want vanaf morgen is het zomerrad weer terug op Radio 10. Hoor je het zomeralarm afgaan en kom je bij ons in de uitzending, ja, dan geven we een zwieper aan het zomerrad. En maak je kans op fantastische

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Met zo direct twee boys die al 45 jaar onafscheidelijk zijn. Roxette komt eraan. Eerst krijgen we het nieuws van 7 uur. Gelezen door Michiel Fraassen-Storm.
2: Bij de crash van twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. De slachtoffers zaten in één van de toestellen. De bemanning van het andere toestel heeft het ongeluk overleefd. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een grote bosbrand ten westen van Athene toen ze op elkaar botsten. De landelijke VVD is in verlegenheid gebracht door een wijkraadslid van de VVD in Rotterdam. De Volkskrant meldt dat hij gisteren in Utrecht bij een demonstratie was van extreem rechts en daar op zijn social media positief over berichtte. Ook heeft de Rotterdamse VVD'er een petitie getekend die aanmoedigt om mensen die hier niet zijn geboren uit te zetten. In Amsterdam wordt een van de twee mannen vrijgelaten die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklad. Hij blijft nog wel verdachte. De andere man blijft voorlopig in de cel. Op het monument werden vanochtend vroeg allerlei teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom de mannen dat deden is niet bekend. En ze doet het weer. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Vrouwentour de France gewonnen. De rit in Zwitserland eindigt in een massasprint en daarin was Wiebes veel sterker dan de anderen. Wiebes reed als eerste over de finish in Genève met de gele leiderstrui om haar schouders. En die draagt ze dus morgen ook nog. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden.
1: Radio 10 verkeer met twee meldingen. Beide voor de Duitse grens. A12 bij Oberhausen, 14 minuten vertraging. En A76 bij Keulen, daar is de vertraging 16 minuten.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Radio 10.
7: De zomer van 10.
8: Wouter Kooijman.

0: Best bijzonder te noemen, ze zijn al sinds 1981 onafscheidelijk. Hebben nog nooit een officiële pauze genomen. De Pet Shop Boys hoorde je op 10 en Suburbia.
1: Het weekend van 10.
0: Hey, goedenavond.
1: Wouter Kooijman.
0: Zondagavond, 8 over 7 geweest. Op een klein beetje hoge bewolking na is het overwegend zonnig. En de temperatuur blijft een beetje schommelen tussen de 17 en 20 graden. In de Tele10-machine neem ik je zometeen mee terug naar een jaar dat een slecht jaar is voor mensen die roken. Maar eerst...
1: Hint, een hint.
0: Ik heb hier nog zo'n bomvol Radio 10 zomerprijzenpakket liggen. Daarin zit een cap, een dopper, een zonnebril, een strandlaken. Nou, te veel om op te noemen. En dat kun je allemaal winnen met Hint een Hit. Hoor je dit uur een liedje voorbij komen die aan deze omschrijving voldoet? Deze rode ziel viert feest op de kermis. App dan Hint een Hit naar de gratis app van Radio 10. Maar een beller is natuurlijk sneller. Dat kan op 0909-300-1010. Deze rode ziel viert feest op de kermis. Het is de omschrijving van de hint-hit. En die komt ergens dit uur voorbij. En als je nou denkt, nou dat is hem. App of bel me dan meteen in de studio om jouw prijzenpakket te claimen. 0909-300-1010. Is dit Bruno Mars en Grenade?

Zijn de grootste hits aller tijden, Radio 10 en Het Goede Doel. Jorde België. Hoor je dit uur trouwens een liedje voorbij komen die aan deze omschrijving voldoet? Deze rode ziel viert feest op de kermis. App dan in te dit naar de gratis app van Radio 10. Maar een beller is sneller, 0909-310-10. Deze rode ziel viert feest op de kermis. Het is een

0: streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Je belt, mailt, deelt...

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
9: Bij Specs.

0: tevens krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
8: Wouter Kooijman.
9: Een goedenavond. Over het algemeen nog 26 graden in Nederland. Ik hoop dat je een lekkere avond hebt. En dit is

0: kijk hoor, Miranda, jij breekt bij mij in, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Want?
1: Die rode op de kermis.
0: Ja.
1: Fairground van Simply Red.
0: Dat is de hint, dat denk je? Ja, Miranda, hartstikke goed.
2: Alweer een winnaar.
0: Dat heb je helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Nou, leuk, dankjewel.
0: Je wint daarmee dat fantastische Radio 10 prijzenpakket. De dopper, de cap, de bril, de schone sokken.
1: Heerlijk.
0: En het strandlaken.
1: Ook nog.
0: Fijne

Radio 10, Tina Turner en David Bowie. Je hoorde Tonight. Zometeen na 8 uur een uur lang muziek uit de jaren 80 in de 80s at 8. En je weet, daar heb ik graag je hulp bij nodig. Meld je even in de gratis Radio 10 app met de 80s hit die jij ontzettend graag zou willen horen. Zometeen na 8 uur. Even met een voice appje of een tekst met titel en artiest. Wie weet spreken we elkaar dan zometeen. Dit is

en je parachute gaat niet uit. Het is vandaag 107 jaar geleden dat er voor het eerst een parachutesprong werd gedaan in de Verenigde Staten. Ja, niks voor mij hoor. Ik bedoel, ik heb al hoogtevrees als ik op een stoel sta. Maar wel een mooi excuus om deze plaat nog eens te draaien. Van Something Happens.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 8 uur met Michiel Frazenstorm.
1: Slecht nieuws voor treinreizigers. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden er tot morgenochtend minder treinen. Al uren rijden op die stukken geen intercities door een kapotte bovenleiding. Het repareren duurt volgens de NS langer dan gedacht, nog tot en met de ochtendspits. De VVD is niet blij met een actie van een lokale VVD'er, een wijkraadslid uit Rotterdam. Dat was op zijn social media positief over een protest van extreem rechts waar hij bij was, meldt de Volkskrant. Ook heeft hij een petitie getekend die aanmoedigt om mensen uit te zetten die hier niet zijn geboren. De VVD wil een gesprek met hem. De twee doden die zijn gevallen bij de crash van twee blushelikopters bij Athene zijn een Griek en een Deen. Ze zaten in een van de toestellen die op elkaar botsten en neerstortten. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een Griekse bosbrand. De bemanning van het andere toestel is levend teruggevonden. En een vrouw uit het Groningse Scheemda is zich kapot geschrokken toen ze een wurgslang in de tuin vond. De slang bleek ontsnapt bij een achterbuurvrouw. Die vroeg haar of ze de slang nog een dagje bij zich kon houden omdat ze niet thuis was. Maar dat heeft ze volgens RTV Noord niet gedaan. De slang is opgehaald door de politie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden.
0: Ik heb nog twee vertragingen voor je. Staan allebei voor Duitsland. Eén op de A12 bij Oberhausen. De vertraging daar is 16 minuten. En de A76 bij Keulen. Daar is de vertraging 6.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthmaas te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: tijd geworden voor de ETZ Eet. Waar heb je zin in? Laat het me nu weten via de gratis Radio 10-app. Wie weet draai ik zometeen jouw favoriete herinnering. De eerste van vanavond komt van Axel.
1: Hallo Wouter, goedenavond. Axel uit Frankrijk. Ja, als we dan toch een nummertje aan mogen vragen. En mocht je nog een plekje hebben voor negenen, dan zou ik graag All Over The World van Ilo willen aanvragen. Oh ja. Dat zou heel erg fijn zijn. Oké,

0: Oh, Kim Carnes. Het einde was sneller dan gedacht. Je hoorde Betty Davis Eyes.
1: Radio 10.
0: Ja, dat heb je met die muziek uit de jaren 80. Hè? Dan ga je er helemaal in op. Voor je het weet is het liedje alweer voorbij. Een uur lang de beste tracks uit de jaren 80. Dit is de 80s at 8. Met zometeen speciaal voor Annie Depeche Mode. Het komt eraan zo meteen. Eerst heb ik Sandra aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Als ik in de jaren 80 jouw Walkman even mocht lenen, hè, en ik drukte op play, wat voor muziek kwam er dan voorbij?
2: Nou ja, veel Collins, maar ik denk dat nog geen Walkman had, want ik ben zelf van 1985.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, het had misschien net op het randje gekund.
2: Net, ja.
0: Oké, oké. Okay. En nou ja, veel Collins zei je al. Wat had er nog meer op kunnen staan dan,
2: Michael
0: in jouw geval?
2: Jackson, vind ik ook heel leuk.
0: Ja, ja, mooi hè.
2: Nee, ja, maar ik ben ook best wel fan van Queen, maar dat komt door mijn vader. Vroeger veel Queen luisteren en je Big 40, dus dat vond ik ook altijd wel, blijft nog steeds trekken.
0: Maar één plaats, daar moest je vanavond meteen aan denken.
2: In the Air Tonight van Phil Collins.
1: 80s at 8. Radio 10.

0: Hey Wouter,
1: hey.
0: Geesje Duursma uit Burgum. Ik had gedacht aan de radio van Dolly Dots, oh. Maar dat blijkt uit 1979 te komen.
1: Ja.
0: Maar een ander mooi nummer is Don't Give Up. Wat we graag draaiden als horecabedrijf in de coronatijd.
1: Ja.
0: Misschien zou je dat willen draaien. Dankjewel.
1: Nou, die komt er zo meteen aan. En voor Claudia ook Michael Jackson.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan. 80's at 8.

0: Ethisch Het Eet.
1: Het waren de Dolly Dots voor Geesje Duursma in de Ethisch Het Eet. Elke avond in het weekend op Radio 10 tussen 8 en 9. Even kijken, Mario de jaren 80, daar hebben we allemaal wat mee, hè?
2: Ja.
1: Daar hebben we allemaal wel wat mee, hè?
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Dat zijn de mooiste, in mijn ogen de mooiste nummers die gemaakt zijn in de jaren 80.
1: Muzikaal, zeker, ja. Zijn er ook dingen buiten de muziek die je uit de jaren 80 waarvan je zegt, nou, die zou ik toch wel eens in deze tijd terug willen zien?
2: Ik zou het wel graag terug in de tijd willen om dan een concert te bezoeken of zo. Voor je toe pas toen 40 jaar fan was, heb ik ze voor het eerst gezien. Dat is een jaartje 2,5, 3 geleden ongeveer.
1: Ja, ja.
2: Dus ik had ze toen eigenlijk wel een keer willen zien. Echt nog in de jonge jaren, zou ik maar zeggen. Volgens zowel van hun als van mij.
1: Ja, ik kan me het heel goed voorstellen. Je vraagt ook Level 42 aan, hè. Wat mag ik voor je opzetten in de Ethisch Het Eet?
2: Ja, It's Over. Dat is een prachtig nummer.
0: Ethisch Het Eet. Radio 10.

0: Who's in the News. I'm stuck with you. 80's at 8 zonder Huey Lewis en the News is eigenlijk niet compleet. Hè? Dus daarom toch maar even gedraaid. Ik draai hem trouwens op verzoek van Thijs en Patricia die in de auto onderweg naar huis zijn. Zometeen, na 9 uur, het beste uit de top 4000 classics. Vanavond met Niels. En ik heb nog een voice-appje binnengekregen van Wesley.
1: Hi, ik zou graag sinds een dag op 2 van Doe Maar winnen.
0: Oh ja.

0: anders doet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 8

0: Tour.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Ja hoor, de start van jouw heerlijke zondagavond gaat zo meteen beginnen. Top 4000 Classics. Je hoort muziek van Cool and the Gang en Raccoon. Dat nieuws van 9 uur.
2: De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen is voor bekerwinnaar AZ. De Johan Cruijffschaal. In Eindhoven werd landskampioen PSV te kijk gezet. AZ won met 4-0. Door een snelle rode kaart van Joey Veerman speelde PSV bijna de hele wedstrijd met een man minder. Vooral in de tweede helft konden ze het niet meer bijbenen. Een van de twee mannen die vanochtend vroeg in Amsterdam het Nationaal Monument hebben beklad, blijft voorlopig vastzitten. De ander komt vanavond vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument op de Dam werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is nog niet bekend. De politie betrapte de man op heterdaad. De Italiaanse marine is met een helikopter aan boord gegaan van een verdachte olietanker in de Middellandse Zee. De tanker was van West-Afrika onderweg naar Istanbul in Turkije en voer onder de vlag van Kameroen. Volgens Italië gaat het om een tanker van de Russen die zo de sancties proberen te omzeilen. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad zijn gewaarschuwd. Er rijden minder treinen en de problemen duren nog tot en met de spits van morgenochtend. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Daardoor rijden er geen intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond nog lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken en op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Oh, yeah.

Nou werd alles behalve gelachen in de tijd van deze hit. Raccoon, Laugh About It. Een nummer dat ontstond in een periode waarin zanger Bart van der Weijden behoorlijk aan zichzelf twijfelde. Ja, de band was al jaren succesvol, maar hij vroeg zichzelf af: heb ik het allemaal bij het goede eind? Doe ik het allemaal wel goed? Nou, eerlijk is eerlijk, die vraag die stellen we ons allemaal wel eens, toch? Maar Raccoon die bewees wie het laatst lacht, die lacht het hardst. Het werd een hit in 2006 en is inmiddels niet meer weg te denken aan deze top 4000. Goedenavond, deels hier met de zalige zondageditie van de Top 4000 Classics. De komende 3 uur hoor je weer de grootste hits aller tijden om het weekend weer af te toppen. En zometeen Dua Lipa, die een leentjebuur deed voor haar hit. En we staan stil bij de geboortedag van Andrew Gold. Over goud gesproken, we beginnen met een artiest die werkelijk alles zelf kon. Zingen, componeren, produceren en tientallen instrumenten bespelen. In 1995 verscheen een album dat hij volledig in zijn eentje maakte. En daarop stond ook deze gouden hit, Gold.

Need You Tonight van INXS. Kortom, een beetje van INXS en een beetje van Dua Lipa. En voilà, je hebt Break My Heart, een top 4000 notering. Je luistert naar de top 4000 classics met nu een eerbetoon aan een onvergetelijke zanger. Vandaag zou namelijk Andrew Gold 75 jaar zijn geworden. Hij overleed in 2011, maar liet een indrukwekkend muzikaal erfgoed achter. Achter de schermen werkte hij met artiesten als Linda Ronstadt, James Taylor, Art Garfunkel. En ook zelf scoorde hij een paar grote hits. Drie daarvan vinden we de afgelopen editie van de top 4000. Eén van die classics hoor je nu. Dit is Lonely Boy. He was born.

0: andere vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: Suzuki. Serious about fun.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Meer?
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Goed, zometeen hoor je een hit die een muzikale blender vormde. Maar dat is hoor je zometeen na The Living.

Heidi Kamosi en Here Comes the Hot Stepper, een hit uit 1995. Maar dat is nergens geweest zonder de hits uit de decennia daarvoor. Zo hoor je onder meer een sample van deze track, Heartbeat van Tana Gardner.

0: puzzel van deze onderdeeltjes. En dat leverde hem zijn eerste en laatste hit op in de top 4000. Here comes the hot stepper.
1: Top 4000 Classics.
0: Nou, straks hoor je de hoogst genoteerde hit voor de Beach Boys. De prachtige hit die we vinden in de laatste 50 van onze top 4000. Eerst Ilse de Lange, die als klein meisje haar carrière begon op een podium tijdens een playbackshow op een camping. En daar trad ze op als Toon Hermans. En ze playbackte liedjes en sketches woordelijk na. En mijn favoriet van haar grote voorbeeld, dat is deze.
2: Het is voor mij dan ook een grote vreugde om hier vanavond voor u enkele beroemde tropische vogels te imiteren.
0: Ah.
2: Als eerste vogel de tjak tjak. Tjak tjak. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De polyfinario.
0: Ik ben benieuwd.
2: Kroet! Ah. En tenslotte hoort u de kroet.
0: Ja, Toon Hermans, dat betekende het begin van het succes voor Ilse de Lange. En meisje in Almelo groeide uit tot die grote countryster. Ze welde haar lachband in voor een liveband. En je hoort dan nu met een van haar 10 noteringen uit de top 4000. Dit is Ilse de Lange en Next to Me.

Een Nederlands succes voor een internationale postume hit van Elvis Presley. En die 25 jaar na zijn dood gaven de nabestaanden van Elvis nog maar zelden toestemming voor het gebruik van zijn werk. Ja, toch kreeg ene Tom Holkenburg uitlichten voor de in de Achterhoeken toch voor elkaar. Ja, we kennen hem beter onder zijn artiestennaam Junkie XL. En met die naam, ja, zagen de Elvis-familieleden niet zo goed zitten. Dus besloten ze het aan te passen. JXL kwam er op het hoesje van de remix te staan. En hij mocht het uitbrengen. A Little Less Conversation brachten we naar de hitlijsten. En de afgelopen editie van de Top 4000. Genoteerd op 2118. Nou, zometeen na 10 uur muziek in het kader van 2 voor de prijs van 1. Nou, je hoort Daryl Hall en John Oates, maar ook Bryan Adams. Eerst de Ballastars scoorden hun grootste hit met een nummer dat eigenlijk bedoeld was als een reggae-song.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Nou, voor het vakantiegevoel hoef je niet naar het buitenland vanavond. Zometeen de Flamingo-gitaar met Brian Adams. En Daryl Hall en John Oates komen eraan. Na het nieuws van 10 uur.
16: Het is na uren nog altijd een raadsel waardoor op een zeilboot bij Urk een explosie kon ontstaan. De boot op het IJsselmeer vloog na de ontploffing in brand en is gezonken. De twee opvarenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In Oekraïne heeft iemand geschoten op medewerkers van een centrum waar militairen worden gewerfd. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartij was in de zuidelijke stad Odessa. De dader is gevlucht en de Oekraïnse politie heeft een klopjacht geopend. In Alphen aan de Rijn zijn vandalen losgegaan in het Kabouterbos. Daar zijn tientallen kabouters en huisjes kapotgeslagen, met Hart van Nederland. De kabouterslachting werd ontdekt toen kleine kinderen huilend terugkwamen uit het bos. De beheerder en haar team willen zoveel mogelijk kapotte kabouters weer opknappen. En PSV is in de Johan Cruijffschaal thuis met 0-4 vernederd door AZ. Maar trainer Peter Bos wil vooral de positieve kanten benadrukken. PSV speelde na een rode kaart bijna de hele wedstrijd met een man minder. Dus was dit volgens Bos een goede conditietest. Ook is hij tevreden over hoe zijn spelers elkaar op het veld hebben geholpen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het af naar tussen de 15 en 20 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

Een nummer dat hij schreef voor de film met Johnny Depp en Marlon Brando. Don Juan de Marco. Verscheen op het witte doek van 1995. En voor dat typische flamingo-geluid, ja, dat Spaanse gitaartje, vroeg Bryan Adams opnieuw hulp van de gitarist Paco de Lucia. Hij had al een paar jaar eerder gewerkt met hem. En dat was voor Please Forgive Me. En die combinatie bleek opnieuw een schot in de roos. Want het nummer leverde Bryan Adams wederom een hit op. Het was Have You Ever Really Loved a Woman. Een hele goede avond. Welkom bij de relaxe zondagavond, hè, van Radio 10. Het tweede uurtje alweer van de Top 4000 Classics. En zometeen doen we nog een laatste dansje met Donna Summer. Ook een eerbetoon aan Motown-legende Smokey Robinson komt eraan. Eerst gaan we even naar New York. Jay-Z die kreeg een liedje in zijn schoot geworpen. Waar hij maar al te blij mee was. Maar vond het nummer nog wel ietsje miste. Dus de producer stelde voor om Alicia Keys even te bellen. Ja, zij schreef en zong het refrein in. De rest is geschiedenis. En sterker nog, de geschiedenis leert dat Alicia Keys later nog eens een solo-versie op zou nemen. En die vinden we nog hoger in de Top 4000. Op 742. Ja. Ook de originele hit, die stond als een huis of een wolkenkrabber. Afgelopen editie te vinden op 1065. Jay-Z en Alicia Keys.

0: Ik zou willen zeggen, thanks God it's Sunday.
1: Top 4000
0: Classics. Maar dit nummer werd geschreven voor de film Thanks God It's Friday. De film werd niet echt een succes in de bioscoop, maar de muziek gelukkig wel. Je hoorde Donna Summer in de Top 4000 Classics op jouw zondagavond. En die grootste hitlijst aller tijden is wel eens gezongen. ABC, It's Easy as 1, 2, 3. Maar het ligt wat ingewikkelder. Mark Wyden, Stephen Singleton, David Palmer en de stabiele factor Martin Fry. Zij waren ABC. En toen ze samen een band begonnen, besloten ze dat de naam moest staan voor een nieuw begin. En dat werd dan weer het begin van het alfabet, ofwel ABC. Nou, je hoort ze nu met een ode aan een soul-legende, Smokey Robinson. En die had zelf nog nooit van ABC gehoord, maar toen het eenmaal in de hitlijsten stond wel. Hij besloot Martin Fry, de zanger, persoonlijk op te bellen om hem te bedanken voor het muzikale compliment. Je hoort ze nu en Smokey sings ABC.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
5: Grand Italia.
6: Thuis in Italië.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Odido. Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
9: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: het was een ware rage in de tijd van deze hit. Want was er toen de tijd een feestje, dan kwam er ook regelmatig een koffertje met gekleurde fiches uit de kast. En werd er even een potje gepokerd aan de keukentafel. Maar die trend die lijkt voorbij, hè? Nou ja, Lady Gaga die zet nog regelmatig haar pokerface op. Dus als ze voorbij komt in de top 4000 Classics, is het weer even hip. En nu is het tijd om niet het pokerkoffertje te openen, maar de...
1: Top 4000 File.
0: Ieder weekend komen er twee artiesten uit de Top 4000 aan bod. Gisteren was het orkest om Maneuvers in the Dark. En vandaag is de beurt aan de band rond Michael Stipe. Nou, die ontstond in een platenzaak, want daar ontmoette Michael ene Peter Buck. Ze bleken dezelfde liefde voor muziek te hebben en besloten samen muziek te gaan maken. En via een gezamenlijke vrienden kwamen ze uiteindelijk bassist Mike Mills en drummer Bill Berry erbij. En zo was de basis van R.E.M. geboren. En hun eerste repetities die waren in een verlaten kerk. Het zal daar gegalmd hebben. Nou ja, daarom heeft de muziek misschien geklonken zoals het klinkt. Er lagen goede zuid voor, toch wel een beetje een voorbeeld voor de alternatieve rock. Ze speelden tot 15 jaar geleden nog volop en verkochten wereldwijd meer dan 85 miljoen albums. Een aantal daarvan

0: 199.
1: Jordan, it's the end of the world as we know it. Shiny happy people, night swimming, man on the moon, losing my religion, and everybody hurts. En Michael Stipe die kreeg jarenlang dezelfde vraag. Wie, oh wie, is toch die man on the moon? Veel mensen dachten dat het over een maanlanding ging, maar het nummer dat is eigenlijk een eerbetoon aan Amerikaanse komiek Andy Kaufman. Een man die ervan hield om zijn publiek op het verkeerde been te zetten. En dat fascineerde Michael Stipe. En zo werd man on the moon het muzikale eerbetoon aan die grappenmaker.

0: jij.
1: Hij won nooit X-Factor, maar zijn grootste succes dat kwam pas jaren later. Hij schreef eerst liedjes achter de schermen voor artiesten in binnen- en buitenland als Jake Reese. En daarna groeide hij uit met Nederlandstalige muziek als Jaap Reesemaan kennen we hem. Natuurlijk mede dankzij dit liedje over het verlies van een dierbare vriend. Dat was grijs. Nou, een kleur die mij als kleurenblinde wel aanstaat, want ja, ik zit er zelden naast. Ja, dat is heel vervelend hoor, want op verjaardagen vragen mensen vaak... Zeg Niels, wat voor kleur is dit? Nou, bij grijs zit ik gewoon altijd goed, dat is fijn. Nou ja, eigenlijk zijn kleuren net als noteringen in de top 4000. Ze zijn het leukst als je ze nu en dan ook door elkaar husselt. En dat is precies wat we doen hier in de top 4000 Classics. Zometeen, na 11, muziek van Freddie Mercury, maar ook gitaren van Aerosmith. Eerst Alicia Bridges met een wereldwijde disco-hit. Opvallend genoeg bleef het daarna eens en altijd stil. Dit is I Love the Nightlife.

0: echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ik hoop dat je een beetje geniet van je zondagavond met de muziek van de top 4000 classics. Zometeen heb ik Freddie Mercury voor je en ook Aerosmith. Na nieuws van 11 uur.
5: De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meld de Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje, waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het Radio 10 weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

En niet alleen Aerosmith haalde succes met deze hit, ook een meisje van net 16 jaar oud. Ik zal je even uitleggen, het zit als volgt. Want ze namen een videoclip op en vroegen daarvoor een onbekend meisje van nog net 16 jaar. Die wou graag actrice worden, ja. Ze hadden wel een rolletje voor haar. Het bleek de springplank voor een van de grootste filmsterren ter wereld. Het overkwam Aerosmith in deze videoclip van Crying. En speelde toen de vrijwel onbekende Alicia Silverstone. Nou, het gezicht, als je er even googelt, die ken je wel. De clip die werd opgenomen, het werd een enorme hit op MTV. En nou, vervolgens ook een enorme hit voor haar. Ze werd bekend, ze mocht nog eens in twee clips van de band Aerosmith spelen. En ook de filmwereld die liep met haar weg. Kort daarna volgde haar eerste grote rollen. En ze is nog altijd een veelgevraagde actrice. Nou, goedenavond, welkom in de Top 4000 Classics. Het laatste uurtje alweer van Radio 10 voor deze zondagavond. Ja, ik ben Niels en tot middernacht kruip ik in de rol van Albert-Jan. Hij geniet nog van zijn vakantie, maar volgend weekend is hij weer terug op het honk. En tot die tijd heb ik nog hits voor je van Michael McDonald, Billy Joel en eerst de levensgevaarlijke Sophie Ellis-Bextor. Nou, schijnt dat best mee te vallen, hoor. Je hoort haar nu met Murder on the Dance.

Nou, Billy Joel, je hoeft hem bijna niet meer af te kondigen. Hij verkocht wereldwijd meer dan 160 miljoen platen. Goed voor 20 noteringen in de grootste hitlijst aller tijden. En je hoorde met Hannes die de Top 4000 Classics op jouw zondagavond. En dan een andere man van statuur uit de Top 4000. Zijn onmiskenbare stem hoor je niet alleen terug bij de Doobie Brothers en zijn eigen hits, maar ook platen voor anderen zoals Steely Dan, Toto, Christopher Cross en Kenny Loggins. Hij geldt namelijk als een van de meest gevraagde achtergrondzangers uit de popmuziek. In 1986 scoorde hij zelf een grote hit met een nummer dat speciaal geschreven werd voor de film Running Scared. Geef toe, ik snap het wel. Achtergrondzang. Man, wat heeft die man een zoete stem. Je smelt er maar weg bij Michael McDonald.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Je hebt het beter.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Vandaag bij Otrium, 15% extra korting op alle sale.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my

Music Sounds Better With You, Stardust. Het was hun eerste en laatste hit, want Stardust was een eenmalige samenwerking tussen Thomas van DJ-groep Daft Punk, producer Alec Braxx en zanger Benjamin Diamond. Nou, samen doken ze de studio in zonder groot plan, gewoon eens om te kijken wat er van zou komen. Nou, ze maakten één nummer, verkochten er miljoenen van en daarna besloten ze gewoon weer ieder hun eigen gang te gaan. En dat ondanks de conclusie, Music Sounds Better With You. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. En die klinken ook beter met jouw aanwezigheid. Wat je ook doet, of waar je ook bent vanavond, hopelijk geniet je van muziek uit de grootste hitlijst aller tijden. Zometeen muziek van Robbie Williams. Je hoort het liefdesnest dat ook nog eens hits opleverde. Eerst terug naar 1975. Een nummer over een stel dat simpelweg na een avondje uit niet meer uit elkaar wil. Met de grootste hit van Amerikaanse band Orleans. Ruim 50 jaar later nog altijd te vinden in de Top 4000.

Estevan, samen met haar man Emilio Estevan, die de muzikale leiding had over de band Miami Sound Machine. Dat was Conga. En in 1985, toen dit liedje verscheen, ja, wist vrijwel niemand buiten Latijns-Amerika wat de Conga nou eigenlijk was. We kenden wel, hè, de quickstep en de, nou, noem het maar op, de dansen die wij hier allemaal doen. De Polonaise, vergeten we niet. Maar Gloria Estefan die introduceerde het hier en we stonden er allemaal lekker op te dansen op de Conga. Het werd haar grote internationale succes, de doorbraak en het begin van een succesvol muzikaal huwelijk. Want naast 7 hits in de top 4000 weet ze het ook al 48 jaar lang vol te houden met haar man. Doe ze hartstikke goed en op die roze wolk drijven we richting het einde van de top 4000 classics voor vanavond. Morgenavond spreek ik je weer om 9 uur met een nieuwe stapel hits uit die grootste hitlijst aller tijden. Maar niet voor ik deze van Metallica heb gedraaid. Zanger James Hetfield die schreef het nadat hij een tournee had gehad. Hij had zijn mensen thuis moeten missen. En zijn lievelingetjes hadden hem ook moeten missen. En hij zag in Nothing Else Matters.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers uitgedeeld. En daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn, meldt het Parool. Staat er ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Een lokale politicus vindt dat er daarom aangifte moet worden gedaan. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. In Gaza worden steeds meer doden geteld door aanvallen van het Israëlische leger vandaag. Zeker 18 mensen zijn om het leven gekomen, melden de Palestijnen. De aanvallen zouden een streep zijn door de vredesplannen van Amerika. Daarin levert Hamas de wapens in en trekt Israël zich terug. En bij Hoek van Holland is vanavond een grote zoekactie geweest naar de vermiste zwemmer, melden regionale media. Er werd ook een helikopter de lucht ingestuurd, maar na 1,5 uur was de man nog steeds niet gevonden en stopte het zoeken. Hij werd later, in goede gezondheid, alsnog gevonden op een parkeerplaats. Het Radio 10 Weer Nu van Weer Online. Het is aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden, maar op sommige plekken warmer. En morgen wordt een hete dag, dan gaan we richting de 35 graden.
1: Radio 10.

0: Een van de bekladders van het monument op de Dam zit een nachtje in de cel. En de andere is vrijgelaten, maar moet later misschien wel naar de rechter. Op het monument werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is niet bekend. De politie betrapte de mannen op heterdaad. In Rusland is een kind om het leven gekomen toen het werd geraakt door een drone van Oekraïne. Twee andere kinderen raakten gewond. Ze waren buiten aan het spelen toen het gebeurde. Komt niet vaak voor dat de Oekraïne burgers raakt. Het kan zijn dat de drone uit koers was geraakt. In het zuiden van Duitsland is er iemand van een van de hoogste bergen van het land gevallen. De man van bijna 70 werd al een paar dagen vermist. En vandaag werd zijn lichaam gevonden door twee andere bergbeklimmers. Hij had een smak gemaakt van zeker 50 meter. Waar die vandaan kwam is niet bekend. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad opgelet. Er rijden morgenochtend in de spits minder of geen treinen door een kapotte bovenleiding. De treinen die uitvallen zijn intercities tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Problemen begonnen aan het eind van de middag. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het koelt de komende uren langzaam af naar 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui.
1: Radio 10.

0: Het Israëlische leger heeft een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij meerdere luchtaanvallen kwamen vandaag zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op één dag. En het zet ook de vredesplannen van Amerika zwaar onder druk. In een woning in Apeldoorn is een explosie en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd op de vlucht slaan voor de vlammen en is er met een hoogwerker uitgehaald. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing. Energiebedrijven staan te popelen om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar moeten meestal een lange adem hebben door allerlei bezwaren, schrijft Trouw. Het gekibbel gaat over plekken waar nieuwe hoogspanningsmasten moeten komen. De buurt zit daar vaak niet op te wachten en tekent dan bezwaar aan. En Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en onzinverhalen. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Het Radio 10 weer nu van Weer Online. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden, overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden.
1: Radio 10.